0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 32-jarige Nederlander is op een Frans vakantiepark van Centerparks gearresteerd nadat hij betrapt werd door wandelaars toen hij zichzelf aan het bevredigen was achter het huisje waar hij met zijn gezin verbleef. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. En de Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Een 32-jarige Nederlander is op een Frans vakantiepark van Centerparks gearresteerd nadat hij betrapt werd door wandelaars toen hij zichzelf aan het bevredigen was achter het huisje waar hij met zijn gezin verbleef. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. En de Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 32-jarige Nederlander is op een Frans vakantiepark van Centerparks gearresteerd nadat hij betrapt werd door wandelaars toen hij zichzelf aan het bevredigen was achter het huisje waar hij met zijn gezin verbleef. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. En de Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 32-jarige Nederlander is op een Frans vakantiepark van Centerparks gearresteerd nadat hij betrapt werd door wandelaars toen hij zichzelf aan het bevredigen was achter het huisje waar hij met zijn gezin verbleef. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. En de Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid woedt op dit moment de grootste bosbrand ooit in de regio. Zo'n 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al duizenden hectares natuur en tientallen huizen verwoest. Door de harde wind en extreme hitte krijgt de brandweer het vuur voorlopig niet onder controle. Twee afzonderlijke bosbranden vormden gisteren samen één enorme brand door de wind. Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof gaat zijn ontslag aanvechten. De lidstaten van het ICC stemden voor zijn vertrek na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een directe collega aan zijn adres. Khan ontkent de aantijgingen. Zijn advocaat zegt dat hij zich niet neerlegt bij het besluit. De exacte stemverdeling is niet bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor Khan's vertrek. Nederland en Frankrijk gaven dat vooraf ook aan. Dan nog het weer. Zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui. En maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ambestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 1:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio.

0: is Jos Thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 10:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid woedt op dit moment de grootste bosbrand ooit in de regio. Zo'n 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof gaat zijn ontslag aanvechten. De lidstaten van het ICC stemden voor zijn vertrek na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ambestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 1:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens de satellietdeskundigen ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Er waait een matige westelijke wind. Vanavond is er eerst veel zon, later neemt in het noorden de bewolking toe. Morgen is het dan ook bewolkt en trekken lichte regen en enkele buien van west naar oost. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanaf dinsdag volgt zonnig en zeer warm zomerweer. Woensdag en donderdag kan het op veel plaatsen tropisch worden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect. De ochtend van Connect.

0: Connect met Michel.
1: Hele goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Dit is de ochtend van Connect. Je hoorde Gazabo en I Like Chopin uit 1983. Een hele goedemorgen. Het is zaterdagochtend geworden. Tijd voor de ochtend van Connect. Met muziek onderweg van onder andere Harry Styles, weer nu op jouw radio. Ook nog muziek onderweg van Supertramp, Snow Patrol, Glenn Medeiros, jawel, en Tina Charles. Maar nu eerst de allernieuwste van Harry Styles.

Joan Osborne op je radio, 1995. Oh, oh, oh, oh, wat een hoop lekkere muziek onderweg. Is dit The Ocean, Mike Perry featuring Shai Martin uit 2015.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agenda.

Taylor Swift wist het. Zeker weten. Ja, ze wist het heel zeker. I knew it, I knew you. Taylor Swift, nu op je radio is dit in 1987. Glenn Medeiros. And nothing's gonna change my love for you. Nee. Niets verandert mijn liefde voor jou. If I had-

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van Ebola. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland alweer bij de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Staat 2 kilometer file bij de grens met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Save the best for last. Vanessa Williams nu op jouw radio. We gaan eens even kijken naar het weer. Vanmiddag wordt het zomers warm met 25 tot lokaal 27 graden. En hierbij schijnt de zon flink. Er staat wel wat meer wind uit het westen met een kracht 3 tot 4. Waardoor het aangenaam aanvoelt. Op zondag kunnen we enkele buien verwachten. En dan schommelt het kwik rond de 22 graden. Volgende week ziet er warm en zonnig uit vanaf woensdag.

Bruno Charles, 1976. And I love to love. Ja, ik hou ervan om de liefde te geven. Of liefde gesproken. Is dit iets? Ja. I want to know what love is. Ik wil weten wat liefde is. Vorner, 1984, nu op jouw radio. Dit is de ochtend van Connect. Wij zijn bij je tot aan 10 uur met de lekkerste hits en de lekkerste gauw.

0: De culturele Zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

Maroon 5, en die hebben het over koud. Nou, als ik naar buiten kijk, schijnt het zonnetje al volop en wordt het 27 graden vandaag. Dus, nou, koud absoluut niet. Deze vrouw, die gaf mij af en toe ook wel een beetje de koude rillingen. Grace Jones en Slave to the Rhythm, nu hierbij.

Dit is het Connect Weekend.

0: Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot

0: dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Haddingfield in het Engelse graafschap Essex. De ontploffing ontstond nadat kunstmest in een brandend gebouw vlam vatte. De klap was tot ongeveer 24 kilometer verderop te horen en liet woningen in de omgeving schudden. Meer dan 100 brandweerlieden bestreden het vuur dat ook oversloeg naar een veld. Omwonenden werden geëvacueerd en kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef het land bezoekt. In Damascus spreekt Guterres met president Ahmed al-Shara, buitenlandminister Assad al-Shaibani en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verschillende bevolkingsgroepen. De VN wil steun bieden bij de politieke overgang en wederopbouw na de val van Assad in 2024. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 10 minuten vertraging heb je in Gelderland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Connect met Michel.
1: En welkom terug in de tweede uur van de ochtend van Connect, hier bij Connect. Mijn naam is Michel. En je hoorde Michael Jackson uit 1983 van het gelijknamige album Thriller, de best verkochte album ooit. Met nu muziek onderweg van The Banners and Someone to You. Ook nog muziek onderweg van Tina Turner, Kensington, ABBA, Jack Jones en Hot Chocolate. Maar nu eerst de allernieuwste van The Banners. Nou ja, nieuw. Niet helemaal. Tot 2020 alweer.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

40 en je hoorde Tina Turner en I Don't Wanna Lose You hier in de ochtend van Connect. Is dit uit 2016. Kensington en Sorry. Ja, eigenlijk nog in de oude samenstelling. In de nieuwe samenstelling iets minder, maar deze is lekker. Sorry.

Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

draaien. Yay! ABBA. Knowing Me, Knowing You, 1977. Dus deze komt weer uit de doos. Want Tante Toos moest het toch weer diep graven, hoor, in die muziekkelder hier bij Connect. Is dit uit de 2006 Jack Johnson. En Upside Down. Nou, Upside Down, dan loop je op je handen. De lekkerste muziek hoor je hier. Iedere zaterdag en zondag in de ochtend van Connect. En vandaag, de 25e van juli, zijn we onderweg naar de show waarin alles mag en niets moet. Maar nu eerst Jack Johnson

0: Sam Vander, Olivia Dean en Rain Me In. De allerlekkerste hits uit vervlogen tijden hoor je hier. Maar ook zeker de hits. En deze, het start allemaal met één kus.
1: It started with a kiss.

0: Dit is Jos Thuisstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Hanningfield in het Engelse graafschap Essex. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef dat land bezoekt. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is zonnig en droog en bijna overal onbewolkt. De maxima liggen tussen de 22 en 28 graden. In de loop van de avond trekt er wat bewolking over in het noorden van het land. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. In het binnenland staat er weinig wind. Vannacht zakt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen meer bewolking en wat neerslag bij een middagtemperatuur van rond de 22 graden. Na het weekend eerst nog wat regen op maandag. Maar vanaf dinsdag gaat de zon weer volop schijnen en krijgen we warm tot zeer warm zomerweer. Met uitschieters vooral in het zuiden en oosten van het land naar temperaturen boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland bij de grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Loterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loze kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

Dead, McQueen, Clark en Hillman. Uit 1979. En ik moest hier toch een laag stof van afhalen. Oh, maar wat een heerlijke plaats, zeg, zo op deze zaterdagochtend 25 juli 2026. Is dit

heerlijke blues tonen op jouw zaterdagochtend. En het zit er weer op voor vandaag. Ja, ik laat je achter met Nick Kershaw en I Won't Let The Sun Go Down On Me. Nee, absoluut, want die zon staat hoog aan de hemel. Geniet van jouw zaterdag. Morgen vroeg iets na de klok van 8 uur ben ik weer bij je met de zondageditie editie van, ja, de ochtend van Connect. Nu, het programma waarin alles mag en niets moet. Ik zeg een hele fijne zaterdag en tot volgende.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De dieven kwamen verkleed als toeristen binnen in een museum in de plaats Châtillon-sur-Seine, in het oosten van Frankrijk bij Dijon. Ze sloopten ondanks de bewaking de vitrine en renden weer naar buiten. Na de eerdere juwelenroof in het Louvre gaat de Franse regering de beveiliging van de musea opschroeven. Aanstaande maandag worden de plannen bekendgemaakt. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Dat meldt persbureau Reuters. Het model hackte na de ontsnapping uit de testomgeving een concurrerende AI-site, Hugging Face. Uit nadere analyses blijkt nu dat de hackaanval meerdere dagen duurde en pas laat werd ontdekt. Volgens OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, was het een ongekend cyberincident en een belangrijk moment voor de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Hanningfield in het Engelse graafschap Essex. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. De ontploffing ontstond nadat in een brandend gebouw kunstmest vlam vatte. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: Whitney Houston op de radio zojuist. En How Will I Know? 1985, een hele grote hit. Toen de tijd een van haar eerste grote successen in Nederland. En daarmee is het 6:06 geworden. Een hele goede morgen. Welkom bij Alles Mag, Niets Moet.
1: Dit is Connect met Theo.
0: Met vandaag de voorlopig laatste aflevering van deze radioshow. Al volgens mij heel lang op vakantie gaan, lieve luisteraars. En wanneer we terugkomen, ja, Joost zal het weten. Muziek op de radio van Marco Borsato. Neer Jonas Blue. De nieuwe single Edge of the...

Roberto Bosato uit 1996. En nee, ik leef niet meer voor jou. Eén van zijn grote hits in Nederland. En heeft er de nodige gescoord natuurlijk, laat ik eerlijk zijn. Alvorens hij toch een soort van sabbatical heeft genomen... door allerlei toestanden en omstandigheden. Dat is allemaal even wat minder natuurlijk. Maar hij is terug onlangs weer te zien geweest op tv met een interview... programma geleid aan Marco Borsato. En ja, wat hij in de muziek gaat doen, ik heb geen idee. Maar de tijd zal het ons leren, lieve luisteraars. Het is allemaal redelijk dramatisch natuurlijk wat er rondom Marco Borsato gebeurt. Dus laten we eerlijk zijn. 13 over 10, een hele goede morgen. Zaterdagochtend 25 juli 2026. Vandaag een stralende dag in Oost-Nederland. Temperaturen oplopen tot zo'n 27 graden Celsius. En ook de komende week blijft het warm in Oost-Nederland. Dus de zomer keert dan weer terug. Afgelopen week was het even wat minder. Maar wel leuk voor de, beter voor de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. De 108e editie die afgelopen week heeft plaatsgevonden natuurlijk. Je hebt er misschien wat een en ander van meegekregen. Het zit erop, de Vierdaagse. Het is weer, de rust is weer wedergekeerd in Nijmegen, zou ik zeggen. Want het is redelijk onrustig geweest als je het nieuws een beetje gevolgd hebt. Maar dat is even wat ander nieuws. File op dit moment op de A12. Daar moet je rekening houden met een vertraging van een kilometer of drie. Stilstaatverkeer tussen Zevenaar en de Duitse grens. Het had nog op de A12 problemen. 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaatverkeer tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijsoord. Dan ook nog wat toestanden. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Daar moet je rekening houden met zo'n 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Ochten en Tiel. En dan op diezelfde A15 Nijmegen richting Gorkum ook dezelfde kant op. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Tiel-West en knooppunt Deil. En tot zover de meest betrouwbare informatie die hier 7 dagen per week en 24 uur per dag voorbij hoort komen. Heb je muzikale suggestie, een plaat die je graag wil horen op de radio? App het ons even via 0316 6x3 0316

ze komen uit Duitsland en scoorden de nodige hits tussen 1992 en 1997. Waaronder deze die we zojuist voor je draaiden. Flying High, het was ook gelijk hun grootste hit in Nederland in 1995. Een hele goede morgen, alles mag, niets moet hier op Connect. Met muziek van Splitsing, één zomer lang.

Withers, Ain't No Sunshine When You're Gone. En hij is helaas op 81-jarige leeftijd overleden in 2020. Dus dat is al een jaar of zes geleden, maar hij is helaas niet meer onder ons. Maakt wel geweldige muziek. Ik noem maar even. Even kijken. Ja, Lovely Day, Just the Two of Us. En deze Ain't No Sunshine was ook een knijter natuurlijk. Een van de soul-legendes uit de popmuziek, lieve luisteraars. Het is dan weer 2 minuten voor 10:30. Betekent dat wij straks gaan luisteren naar de hoofdpunt uit het nieuws. Van het radionieuws. En na die tijd zijn we tussen 10:30 en 11:00 nog een 30 minuten bij je terug. Met ook dan de grootste hits aller tijden. En ik kan je ook melden dat we ook straks tussen 11:00 en 12:00 nog 1 uur lang bij je terug zijn. Met ook dan de grootste hits aller tijden. En de meest betrouwbare informatie. Als er wat gebeurt in deze regio, dan hoor je het hier als eerste. Want wij zijn connect. Wij zijn heel dichtbij. En mede dankzij ons voel jij je overal thuis. Nou, we hebben alles in de kast getrokken, maar kunnen bedenken.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Hanningfield. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

zogenaamde jazz-funk-muziek uit Engeland. Opgericht in 1980, deze band, Shock Attack. Ze hebben in Nederland wel een aantal leuke hits gescoord. Dark is the Night, Down on the Street. Dat was gelijk ook hun grootste hit in Nederland. Watching You kennen we ook nog. En dit was City Rhythm uit 1985. Een van die leuke platen die jij regelmatig draaien voor je op deze radiozender Connect. Mede dankzij ons voel jij je overal thuis. Een hele goede morgen. Het is 8:08. Alles mag. Niets moet tot 12:00 vanochtend. Met muziek van AHA. And I've been losing you. It wasn't right.

Haha, zojuist op de radio. And I've been losing you. Het wordt erbij 17 voor 11 op deze tropische zaterdag 25 juli 2026. De Nijmeegse Vierdaagse is ten einde gekomen. Het is rustig in Nijmegen. Je kunt daar echt een kanon afschieten. Het is wel de zomer van 2026. Vandaag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 28 graden Celsius. En ook de komende week wordt het warm in Oost-Nederland. Dan gaan we straks even kijken. Op dit moment even een aantal filemeldingen in deze regio. Die staan namelijk op de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar moet je rekening houden met 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veenendaal en afrit Oosterbeek. Op diezelfde A12 Utrecht richting Arnhem. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Dus druk. A12 Arnhem richting Duitse grens. 3 kilometer stilstaand verkeer. De afsluiting al daar vanwege de overbekende grenscontroles. Die wordt omgeleid via de op- en afrit. In verband met die grensdouanecontroles. Tussen Zevenaar en de Duitse grens moet je rekening houden met een vertraging van een kwartiertje. 3 kilometer, zo'n beetje. De andere kant op, de A12 Duitse grens richting Arnhem. 9 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en Westervoort. Dan nog op de A12 Arnhem richting Utrecht. 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoord. A15 Nijmegen richting Gorinchem. 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Ochten en Tiel. Op diezelfde A15 Nijmegen richting Gorinchem. 15 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Echteld en knooppunt Deil. En dat zijn op dit moment de files die we kunnen melden. Deze regio is niet helemaal waar. We hebben nog een file op de N233 Kesteren richting Veenendaal. Daar moet je rekening houden met langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Een kilometer of 3 tussen de aansluiting met de A15 en Renen. En dan ook nog kleine problemen op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Daar staat op dit moment zo'n 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Beek-Ubbergen en Nijmegen. En tot zover de meest betrouwbare verkeersinformatie. Het is 11:15. Dit is de nummer 1 hit van dit moment van Shakira en Burna Boy. Hier is Die Die.

mailtjes. Ik heb al even in het forum zitten kijken. Voor mij zitten van een week of twee, een dag of 14. En ook in augustus lijkt het toch wel vrij warm te worden. Met temperaturen rond of boven de 4, 25 graden Celsius. Dus het lijkt er dan toch op dat we de zoveelste hittegolf tegemoet gaan. Ik geloof dat het de vierde zomerse periode is van dit jaar, 2026. Tenminste, als ik de statistici mag nagaan en de weermannen mag geloven. Ik ben zelf geen weerman natuurlijk, maar goed. Het is wel een warme zomer, laten we eerlijk zijn. 2026, dus dat is op zich het goede nieuws. Voor de mensen die van de zomer houden natuurlijk. Dus je hoeft niet per se op vakantie om van de zon te genieten. Dat is dan op zich weer het goede nieuws. En dat is op zich ook wel handig, want de prijzen reizen de pan uit, lieve luisteraars. De vakanties zijn niet meer te betalen. Je kent het zonder twijfel allemaal. Mede ook dankzij de BTW op de vakantiehuisjes in Nederland. En zo zijn er nog veel meer redenen te bedenken waarom alles schrikbarend duur wordt. Dat is waarheid als een koe ook weer. Maar goed, desalniettemin houden wij een beetje de moed in. Tenminste, althans, dat proberen wij natuurlijk in deze doldwaze inhoudloze radioshow. Vandaag ook weer een luchtig programma. Ja, iedereen heeft een korte broek aan, behalve ik. Ja, ik zat nog een beetje in het winter weer van de afgelopen week. Ik had de jas weer aan 's ochtends, hè. Ja, het was trouwens nog nachtvorst gehad, hè. 0,1 graden beneden nul in Twente afgelopen week. Ja, het is onvoorstelbaar. Het moet niet gekker worden, maar om een kort verhaal lang te maken, een van die leuke klassiekers gaan we nu voor je draaien uit 1977. Hier zijn de Eagles in Hotel California. Alles mag, niets moet.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. De drone werd uit de lucht geschoten door een F-16 gevechtsvliegtuig. Al eerder drongen Russische drones het Roemeense luchtruim binnen. Eind mei stort er een neer op een appartementencomplex. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. De Canadese vrouw van Chinese afkomst liep sinds kort stage bij SHAPE, het Supreme Headquarters Allied Powers Europe, gevestigd in Casteau, net boven Bergen. Ze viel op bij de veiligheidsdiensten. Nadat er onderzoek was gedaan in haar woning en op haar werkplek, besloot de rechter de vrouw te laten aanhouden. Er zijn geen verdere mededelingen gedaan. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: Europa van deel 2 van deze doldwaanzin in Outlaws Radio Show was van Mark Elmond. Een van die leuke platen uit 1987. Tears Run Rings. Ik zeg een hele goede middag en welkom terug bij deel 2 van de show.
1: Dit is Connect met Theo.
0: Alles mag niet, moet tot 12 uur vanmiddag met vandaag natuurlijk de meest betrouwbare informatie. Weer en verkeer gaan we zo direct nog even naar kijken. En de grootste hits aller tijden hoor je tussen nu en 12 uur op de radio. Straks Rutger van Barneveld. Nu eerst Rutger van Barneveld. Smoelen zomaar nachten.

Rutger van Barneveld, zojuist een zwoele zomernacht. Een van de grote zomerhits van dit jaar. Dat betekent ook de definitieve doorbraak voor Rutger van Barneveld in Nederland. Helaas voor sommige mensen, want niet iedereen loopt even met hem weg. Maar goed, het is wel een grote zomerhit en een van die leuke zomerplaten. Dus vandaar denk je, ja, we draaien hem gewoon voor je. Kan ons dus schelen. Heb jij een andere muzikale suggestie? Denk jij van, nou, ik zou wat andere muziek willen horen? Het kan, je kunt deel uitmaken van deze radioshow. Je kunt hem mede samenstellen door ons even te appen via 03636x3. 03 en 6 3 3 3 3 3 3. Ik krijg wel vaker reacties van luisteraars. Die zich ook afvragen van... Theo, wat is er toch met je radioshow aan de hand? Want je had in het verleden van die leuke items. En het hele jaar hoor ik eigenlijk die items niet meer. Nou, dat klopt een beetje, lieve luisteraars. Het een en ander veranderd. En het is technisch niet mogelijk om de items te doen, zeg maar, deze radioshow. En komen ze ooit nog terug? Ik heb geen idee. Nee, de tijd zal het ons leren. Ik kan daar niks zinnigs over zeggen. Ik zou het graag doen, maar dat is... lukt even niet. We gaan in augustus ook de hele maand vakantie vieren, wij van deze radioshow. We zijn nog naar op zoek naar vervanging voor Alles Mag Niet Doen. Zaterdagochtend tussen 10 en 12. En wanneer we terugkomen, ik heb ook werkelijk waar geen idee. Mogelijk in augustus, september, mogelijk in september. Maar dat is even de vraag, lieve luisteraars. Dat gezegd hebben, kan ik je melden dat we nog hele grote hits onderweg hebben. Straks Julien Claire Venise. En we gaan ook nog muziek van Snelle draaien. Wakefield staat nog op de playlist. Eigenlijk te veel om op te noemen. Muziek om je vingers bij af te likken, zeg maar. Ik zou wel even van tevoren de handen wassen. Dat is wel even zo fris, hè, met deze zweterige temperatuur. Alles Mag Niet Doen tot 12 uur vanmiddag op de radio. Mede dankzij ons voel jij je overal thuis. Julien Claire straks en Venise. Eerst John.

Nou, dat is fantastisch dit. We horen een mix van Julien Clerc en Frank Boeien op de radio. Nou, dat gaat weer lekker vandaag in deze doldwaze inhoudloze radioshow. Ik vind het gewoon een waardeloos systeem, jongens. Echt, ik ben er echt meer dan klaar mee. Dus vandaar ook voorlopig de laatste aflevering van Alles Mag Niet Goed.

Haar naam is Sunny Charlotte Carrison, geboren in 1970 in Denemarken. En ja, waar is ze geboren? Ja. Spreek het maar eens uit, hè? Ja, goed. Daar wil je nog niet dood gevonden worden, denk ik. In Skilleskeur. Maar ja, daar komt ze dus van Hans, de Denemarken. Ze bracht haar kinderjaren door in Afrika, moet ik even zeggen. Lekker belangrijk allemaal, lekker interessant. Waarna ze terugkeerde naar haar vaderland, Denemarken. Ja, nou, Wakefield kennen we zonder twijfel van haar grote Eurodance hit Saturday Night. En ze heeft meer leuke platen gemaakt, allemaal van die Eurodance-nummers. En wij van Alles Mag Iets Moet draaiden we Think of You uit 1995. En deze voorlopig laatste aflevering van Alles Mag Niets Moet gaan we daar dramatisch over doen? Nee hoor, geen enkel probleem. Gaan we helemaal niet dramatisch over doen. Soms lopen dingen gewoon zo. Ja, maakt het uit. Dan hadden we zojuist een nummer van Frank Boeien, Paradijs, in een onbedoelde remix met weet ik waar die het doorheen draaide. Venise van Julien Clerc. Dus allebei de platen zijn eigenlijk niet... ik weet ook niet meer wat hij allemaal draaide. Hij deed van alles wat niet de bedoeling was. Maar goed, omdat wij Frank Boeien toch wel een warm hart toedragen, gaan we kijken of het systeem het ons... Ja, hij gaat het nog een keer doen, zeg. Dus echt onvoorstelbaar. Het mag wat kosten, dit radiosysteem, lieve luisteraars. We zijn er blij mee. Frank Boeien is een groep uit drie.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marissa in de provincie Gorontalo. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is zonnig en droog en bijna overal onbewolkt. De maxima liggen tussen de 22 en 28 graden. In de loop van de avond trekt er wat bewolking over in het noorden van het land. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. In het binnenland staat er weinig wind. Vannacht zakt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen meer bewolking en wat neerslag bij een middagtemperatuur van rond de 22 graden. Na het weekend eerst nog wat regen op maandag. Maar vanaf dinsdag gaat de zon weer volop schijnen en krijgen we warm tot zeer warm zomerweer. Met uitschieters vooral in het zuiden en oosten van het land naar temperaturen boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Blair Steiger op de radio. Een van die aardige platen uit 1986. Geen hele grote hit in Nederland, maar wij vonden het wel de moeite waard om voor je te draaien op deze zaterdag, de 25e juli 2026. Een hele goede morgen, welkom. Wij zijn Connect. Mede dankzij ons voel jij je overal thuis. Alles mag, niets moet tot 12 uur vanmiddag. Nothing but thieves. Welcome to the DCC.

Nothing But Thieves, zojuist op de radio. En welcome to the DCC. En we draaien ook nog Emma Heesters van een jaartje geleden, 2025. En alles wordt beter. Het is daarmee 17 voor 12 op deze tropische zaterdagochtend, 25 juli 2026. Temperaturen vandaag oplopen tot zo'n 7, 28 graden Celsius in Oost-Nederland. En ook de komende week blijft het tropisch hier in deze contraille. Dus ik hoop dat je een beetje van de zon houdt. Goed smeren en vooral blijven drinken, lieve luisteraars. Heel belangrijk. Veel columns voor je op de radio. I wish it would rain down.

Zojuist muziek van Phil Collins uit 1998 en I Wish It Would Rain Down. En we draaien ook nog uit de jaren 80 Alidas Hidding en zijn band The Time Bandits. Listen to the man with the golden voice. Haha, Wish Was Calling. Ja, leuke plaat, ook een van de grote is van The Time Bandits in Nederland in die periode, zeg maar. Het is 11:58 op dit moment. Het is druk op de autosnelwegen hier in Oost-Nederland. Een groot aantal files kan ik wel melden. Even kijken, weet niet waar ik moet beginnen. Zoveel zijn er terug. De A12 Utrecht richting Arnhem. 5 kilometer langzaam.

Apeldoorn. 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Dan nog de A50 Arnhem richting Os. 9 kilometer stilstaand verkeer. Er liggen voorwerpen op de weg. De linker rijstrook al daar is dicht tussen Renkum en knooppunt Ewijk. Dan nog een die heel erg in de buurt is. De A325 Nijmegen richting Arnhem. 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Elst en het Gelredome. Dan hebben we nog de N233 Kesteren richting Veenendaal. 4 kilometer langzaam rijdt het tot stilstaand verkeer tussen de aansluiting met de A15 en Renen. En dan tot slot nog de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Daar staat een kapotte auto. Ja, er zijn meer kapotte auto's, maar die staat toevallig dan op de N325 op de weg. 4 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer tussen Beek-Ubbergen en Nijmegen. Dus het is inderdaad druk op de autosnelwegen en de lokale wegen hier in de buurt. Dus hou dat even in de gaten als je nog op pad moet. Kijk even op internet of op teletext of waar dan ook op je telefoon waar de drukte is. Want het is op dit moment wel druk, dus hou daar even rekening mee voor wat extra reistijd, zal ik maar zeggen. De grootste hits aller tijden, je hoort ze hier in Alles Mag Niets Moet. Met muziek van Zoe Levee en Snelle. En ik zing op de radio.

0: Mee en snelle. Het was een van de laatste platen. Het was eigenlijk de laatste plaat in deze aflevering van Alles Mag, Niets Moet. Ja, dus. En voorlopig de laatste aflevering. En wanneer wij terug zijn, ik heb geen idee. Of wij terugkomen, ik heb ook geen idee. Ik wens je een hele fijne vakantie. En wat mij betreft, tot de volgende keer.
1: Dit is jouw werkdag.
0: Wellicht.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. Enkele voorsteden en buitenwijken en zo'n 140.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Het Franse leger gaat met een speciaal militair vliegtuig brandvertragend poeder dumpen. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Ook daar worden uit voorzorg voorsteden en buitenwijken ontruimd. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect, de schroefwormvlieg, te weren. Door het verbod op de import uit Mexico stegen de rundvleesprijzen in Amerika naar recordhoogte en daalde de binnenlandse veestapel tot het laagste niveau in 75 jaar. De verspreiding van de schroefwormvlieg is relatief beperkt gebleven. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.

0: Het is het jaar 2006, de Shapeshifters Incredible hier op de Streekhoek voor Midden-Gelderland. Heel leuk dat je bij bent. Week Alive!
1: Dit is Connect met Chris.
0: Inderdaad, een vreemde stem op deze zaterdagmiddag. Ja, Peter, die ligt een beetje in de lappenmand vandaag. Ja, druk geweest met een vierdaagse feest waarschijnlijk. Heel leuk dat je bij bent. Tot 2 uur vanmiddag een keur aan heerlijke hits hier op jouw favoriete radiostation.

Het zijn de Heavy and the Boys uit 1991 hier op de streek om vanmiddag helm op jouw zaterdagmiddag. Now that we have found love. Week Alive voor deze zaterdag. Heerlijke temperaturen hier in Midden-Gelderland. En mocht je op vakantie zijn en naar Connect luisteren, je blijft automatisch op de hoogte van het allerlaatste nieuws hier uit de regio.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 3:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: De zomer klonk nog nooit zo lekker. Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect te weren. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg in Gelderland. Er staan een aantal korte files met zo'n 5 minuten oponthoud. Op een paar plekken heb je meer vertraging. Zoals de A1 om te beginnen Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen 10 minuten extra reistijd. Het is druk bij de grens op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland doe je er een kwartier langer over. De A50 valt op Arnhem richting Os. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk. Daar is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tenslotte de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

uit de vervlogen tijden, het jaar 1975. Harpo, een movie star op deze zaterdag. Hey, leuk dat je bij bent. Laten we even kijken naar het weer vandaag. Vanmiddag wordt het zomers warm met lokaal 27 graden. Hierbij schijnt ook nog de zon flink. Er staat wel wat meer wind uit het westen met een kracht 3 tot 4. Waardoor het aangenaam voelt. Morgen kunnen we rekenen op enkele buien. En dan schommelt het kwik rond de 22 graden.

hedendaagse muziek hier op Veenkom voor Binnengeland. Anator and Talk to You. Het boek Gewoon Estivana van Gerben Engelen staat sinds deze week op nummer 1 in de bestseller 60. De Arnhemmer vertelt over het schrijven van zijn debuutboek en zijn werk als redactiecoördinator van Vandaag Insight en zijn grote liefde voor Vitesse. Zittend aan de keukentafel in het huis van de schrijver begint het gesprek over hoe dan ook anders Arnhem en Vitesse. En speciaal voor dit interview is hij de zolder opgedoken. Nou, wil je nou het hele artikel lezen? Dat kan natuurlijk, hè. Bijdrage van Martijn Koerdam. Die vind je op www.rtvconnect.nl. En daar blijf je automatisch op de hoogte van het allerlaatste nieuws hier uit de regio. Connect van de zaterdagmiddag met Guns N' Roses.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiaanse minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Daarbij raakten volgens lokale media zeker

0: 11 Palestijnen gewond. Bij confrontaties tussen kolonisten en Palestijnen vielen gisteren bij de stad Nablus 6 doden. Ook bij Bethlehem was het onrustig en schoten kolonisten op auto's. Het Israëlische leger heeft extra militairen naar het gebied gestuurd en voert huiszoekingen uit. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is ook behoorlijk druk in Gelderland. De meeste files die er ontstaan hebben hoger zo'n 5 minuten vertraging. Maar op een aantal plekken behoorlijk wat meer oponthoud. Zoals de A1 om te beginnen, Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Stroe bijna 20 minuten vertraging. Een ongeluk zojuist op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor afrit Kerkdriel is de linkerrijstrook dicht in de vertraging een half uur. De A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein een kwartier extra reistijd. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Knoopend en Ewijk. Dus knoop het E-wijk en Malte, doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Black Eyed Peas van Pampert. Even na 1 uur op deze zaterdag.
1: Dit is Connect met Chris.
0: Inderdaad, een vreemde stem even op deze zaterdagmiddag. Peter zit een beetje in de lappen, want hey, Peter, van harte beterschap, jongen, vanaf deze zijde. Natuurlijk heerlijke hits vanmiddag. Sly Fox, Kensington komt ook nog voorbij. Maar eerst Nederlands werk van Anton en de Hotelschool.

0: De grootste heeft alle tijd op deze zaterdagmiddag met Kensington Home Again. Koninklijke streekhoofd voor Midden-Gelderland. Ben je ook nog zo benieuwd naar wat er allemaal te doen is hier in de omgeving? Ook op deze zaterdagmiddag gaat Cindy er natuurlijk helemaal bij praten.
1: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
2: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Connect.

Allee, volgens al 1985. De grootste hits aller tijden. Maar let's go all the way op deze zonnige zaterdagmiddag. En wil je nou het laatste nieuws uit de regio? Dan kijk even op de website www.rtvconnect.nl. En daar vind je onder andere berichten over vissers in Doornenburg. Want deze reden gisteravond met een boot op een karretje over een fosforgranaat. De hele tekst is op de website. Bijdrage van Justin Wink.

Three Doors Down hier bij Connect. In het programma Weekend Live. Ja, het is 25 juli alweer. En de tijd vliegt natuurlijk, en zeker als je vakantie bent. Echt korte broeken weer vandaag. De barbecue die kan daarbij wel weer.

0: zomerzon en veel muziek. Dit is Connect. Ook in de zomer. Overal thuis.
1: Overal thuis.
2: Laat de rivieren door het landschap stromen.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. De Indiaanse minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Daarbij raakten volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is zonnig en droog en bijna overal onbewolkt. De maxima liggen tussen de 22 en 28 graden. In de loop van de avond trekt er wat bewolking over in het noorden van het land. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. In het binnenland staat er weinig wind. Vannacht zakt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen meer bewolking en wat neerslag bij een middagtemperatuur van rond de 22 graden. Na het weekend eerst nog wat regen op maandag. Maar vanaf dinsdag gaat de zon weer volop schijnen en krijgen we warm tot zeer warm zomerweer. Met uitschieters, vooral in het zuiden en oosten van het land, naar temperaturen boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

grootste is wel dat aller tijden. Had 1977, Boy Saga. En What Can I Say? En die grootste is aller tijden. Wil je ze nou 24 uur per dag, 7 dagen in de week horen? Dat kan. Ga even naar onze website. Daar vind je het kopje radio. En daar klik je netjes Connect Classics aan. Dan heb je de grootste is aller tijden. 24/7 per dag.

Ik hier op de Strekel voor Midden-Gelderland. Alex Warren, Passenger, hoorde je dus hier. En daarmee dan ook weer bijna aan het einde van deze show. Zoals Peter dat dan zo mooi kan zeggen. Hij is de volgende week weer tussen 12 en 2 hier bij Connect. Zometeen, na 2 uur, veel plezier met Rick en Natasha. Ik wens je een heel fijn weekend.

0: gevoel nog niet krijgen, dan krijg je dat vanzelf wel hier bij Connect. Cry Bingo Players op de streken voor Midden-Gelderland. En zometeen natuurlijk het Connect Weekend. En ja, ze zijn inmiddels hand in hand al aankomen wandelen hier. Rick, ga even gauw bij de microfoon. Ja, goed.
1: Ja, hi.
0: Wat gaan we zo meteen doen tussen 2 en 5?
1: Van alles en nog wat. Ik heb een interessant nieuwtje gevonden. Iets over de Melkweg. En ja, voor de rest gaan we natuurlijk de standaard dingen doen. Hè? Dus we gaan een artiest raden. We gaan kijken naar wat voor dag het is vandaag. Dus een heleboel leuke dingen.
0: Nou, in ieder geval, het is in ieder geval korte rokjes weer. Hey, fijn weekend!

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen.

0: Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10 tot 12,5% die Trump deze week bekendmaakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Gelderland is het erg druk deze zaterdagmiddag, met in totaal bijna 100 kilometer file. De meeste hebben gelukkig niet heel veel vertraging. Wat wel opvalt is de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Hardingsveld en Giessendam is de rechte rijstrook dicht. Er ligt daar rommel op het wegdek. De vertraging is een half uur. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartier vertraging. Verder valt nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Wijchen en Kuik 10 kilometer met 20 minuten extra reistijd. En tenslotte de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen staat 2 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Connect met Rick en Natasha.
1: Leuk dat je luistert naar een gloednieuw Connect weekend hier op zaterdag 25 juli alweer. Ja, we hebben een heleboel lekkere muziek klaarstaan en een heleboel leuke nieuwtjes. Maar dat zometeen allemaal. We gaan nu eerst naar Dua Lipa samen met J Balvin. Uno.

0: Eva Max hoorde je zojuist met Sweet But Psycho. Ja, het is net de omschrijving van Natasha. Maar
1: wow.
0: Goed.
1: thanks.
0: Een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect Weekend. Hier op zaterdag 25 juli alweer. Natasha, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er weer bent.
1: Ja, natuurlijk.
0: Hoe is jouw week geweest deze week?
1: Mijn week. Ja, echt ontzettend druk. Echt
0: druk?
1: Ja, ik ben echt afgelopen weken, nou, volgens mij zei ik in ieder geval vorige week ook. Ik ben nu echt heel druk bezig met alleen maar werken. Mm-hmm. Even geld binnenharken, want ja, ik ga eind augustus, dan heb ik lekker vakantie.
0: Jongen.
1: Nou, maakt niet uit, maar goed. Ik heb dus in ieder geval heel veel gewerkt. Ik ben ook een dagje, eigenlijk 2 dagen meteen achter elkaar, de dagen dat ik vrij was, ben ik meteen pretpark gegaan.
0: En toen werken.
1: Maar goed, dinsdag ben ik weer even lekker een dagje vrij, dus...
0: Kijk, lekker. Nou, dat klonk als een hele drukke, maar ook een leuke week.
1: Leuk, inderdaad. Precies, dus dat is goed. Daarom. En bij jou?
0: Ja, mijn week was... We hebben het huis een beetje opgeruimd. Ik heb mijn kamer heel erg opgeruimd. Ja, het lijkt alsof ik niks te doen heb. Nou, dat klopt ook wel.
1: Altijd goed, toch?
0: Lekker rustig aangedaan. Ik ben hier... Hier woensdag geweest. Ik ben de hele week ben ik wel bezig geweest met van alles en nog wat.
1: Ja, dus, maar ook vooral dat opruimen. Soms dan moet je dat weer echt even volledig goed aanpakken. Dus
0: ik dacht,
1: goed
0: ik ga
1: bezig.
0: Even een paar oude dozen weggooien. Nou, het waren er geen paar, kan ik je vertellen. Mijn hemel.
1: Veel dus.
0: Maar goed, daar doe je helemaal niks aan. Wil je nou delen hoe jouw week was deze week? Stuur dan vooral een appje naar 0316 6x3. Dan ben je van harte welkom om jouw weekend of jouw weekverhaal te delen. Ben je natuurlijk van harte welkom. Ja, het is nog geen zondag, maar... dat maakt helemaal niet uit. Want het is gewoon mooie muziek. Het is muziek uit 1983. Ik heb het natuurlijk over U2 met Sunday Bloody Sunday.

0: Ja, ja. The one and only MC Hammer hoorde je zojuist met You Can't Touch This. Ja, het is toch eigenlijk wel zo'n hele... Hoe noem je dat? Oh ja, je microfoon open.
1: Ik dacht al, je wil dat ik praat, nee. Maar ja, toch hou je microfoon dicht.
0: Ik zeg net buiten de uitzending om, zeg ik tegen Natasja, ja, ik ben vandaag een beetje chaotisch.
1: Oh, daar zeg ik er helemaal niks van hoor.
0: Nee, daar merk je helemaal niks van. Je merkt er helemaal niks van, maar goed. Ja, het is toch een nostalgische plaat. Ja, ik bedoel, wij zijn van een jonge generatie.
1: Tenminste,
0: zo kan ik het wel zeggen. Ik ben 23, jij bent 24 sinds kort. Sinds kort, een maandje. Ja, een maandje. En wij zijn van de, hoe noem je dat, de generatie van het TikTokken.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Van het ontdekken van mensen op TikTok of Instagram of Snapchat of... Facebook doen wij niet meer aan.
1: Mensen op Facebook ontmoeten, dat nee.
0: Nee, precies. Maar in ieder geval, wij, een deel van de generatie die momenteel muziek maakt in de wereld, denk aan een Alex Warren, zijn allemaal ontdekt via TikTok.
1: Ja, klopt.
0: En ik heb een artiest ontdekt, die heb ik een tijdje geleden, heb ik hem al eens een keer gedraaid. Echt, ik denk misschien wel een half jaar terug. Maar hij heeft dus een nieuw liedje uitgebracht. En ik kan af en toe wel eens een beetje een soort van gevoelige snaar raken als het gaat om muziek. Dan ga ik mezelf... Ik vind mezelf helemaal in die tekst. En dan hou ik het niet meer. En dat was met dit liedje exact hetzelfde.
1: Oké, nu ben ik echt heel benieuwd.
0: Ik heb het over Adriaan Persons. Hij is oud pianist of gitarist van de band Rondé. Nou, die kennen we allemaal. Komen we zo meteen ook nog even op terug, want die hebben nieuwe muziek uitgebracht. Maar Adriaan die heeft dus zelf zijn eigen muziek gemaakt. Nou, hij heeft Pam Pam gemaakt. Echt een hele leuke muziek. Een beetje... te vergelijken met een soort hedendaags doe maar.
1: Okay.
0: Een beetje. Ook een combi van... hoe noem je het? Een combi van... Ja, noem het maar.
1: Ja, ik weet niet...
0: Nederlandse muziek. Echt een beetje Frank Boeien tot aan... Echt de scene tot... echt een heel breed scala. Mm-hmm. En hij heeft dus een nieuwe single uitgebracht. Een andere jij. En ik heb hem laatst voor het eerst geluisterd met mijn koptelefoon op. Ik raad jullie aan, allemaal thuis, echt waar, luister goed naar de tekst. Want wauw!
1: Hij is dus echt zo goed. Ik ben echt heel benieuwd.
0: Ik vond hem zo mooi, dus ik wil hem graag gaan draaien voor jullie. Mocht je er iets bij voelen, mocht je iets merken wat in jezelf speelt. Dat je denkt van, wat gebeurt er met me? Voor hetzelfde geld voel je niks. Is ook prima. Goed. Maar laat het vooral even weten. 0316 6x3 wil ik graag weten waarom dit liedje jou zo raakt. Ik ga maar gewoon draaien, denk ik. Dat lijkt me het allerbeste wat we kunnen gaan doen.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Dus laten we hem gewoon draaien.
0: Dit is Adriaan Persons met Een Andere Jij.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. De Indiaanse minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Gelderland, de meeste oponthoud nog altijd bij de grens op de A12 vanuit Arnhem. Staat daar 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Het is opvallend druk ook op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein een kwartier extra reistijd. En de N233 Kesteren richting Veenendaal voor Rhenen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: I Know What You Did Last Summer. Rick, heb jij een idee wat jij gaat doen deze zomer?
1: Helemaal niks. Nee, echt oprecht eigenlijk vrij weinig.
0: Ja, nee, heb je echt geen plannen gewoon?
1: Nou, ik heb er wel over na zitten denken van joh, ga ik nog wat doen?
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik weet het niet. Ik ben hier gewoon heel slecht in. Ik zie trouwens wel dat voor de kijkers thuis, ik weet dat ik te groot ben voor de camera. Dus ik ga er even bij zitten.
0: Ja, doe dat maar. Anders dan zie je precies niks bij jou. Dat is een beetje sad, toch?
1: Ja, voor mocht je gewoon radio zitten te luisteren. Ja, we hebben dus sinds kort hebben we camera's in de studio waar je gewoon mee kan kijken. Dat kan allemaal op de website van Connect of natuurlijk in de app. Of via onze tv-zender. Dat kan natuurlijk ook. Maar we zijn dus nu echt zichtbaar in de studio.
0: Helemaal
1: we hebben
0: top.
1: Vorige week hebben we eventjes getest. En nu zijn we nog een keer aan het testen. Maar lijkt het allemaal goed te lopen?
0: Ja, het ziet
1: even
0: er best wel goed naar uit, hè?
1: Ja. Het is, ja.
0: Maar het lijkt inderdaad vandaag van dat het helemaal klopt. Dus dat is mooi.
1: Daarom. Het is toch altijd toch wel heel erg leuk dat we dit zo kunnen doen.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus, maar nee, heb jij nog plannen deze zomer?
0: Nou ja, zoals ik inderdaad net al een beetje vertelde. Ik ga eind augustus ga ik op vakantie.
1: Oh
0: dus,
1: ja, dat was waar ook.
0: Ja,
1: dan moet
0: sorry.
1: Ik je weer 2 maanden gaan missen.
0: Nee, eerst ben ik hier nog gewoon lekker aanwezig komende weken. Dus no worries. Sowieso nog dik een maand. Dus dat komt wel goed.
1: Oh, daar kunnen we nog een maand voorbereiden voordat ik helemaal zo trillend achter de mengtafel sta.
0: Zo lang ben ik niet weg deze keer. Dus dat valt mee.
1: Je bent er 3-4 keer niet bij?
0: Ja, dat valt wel
1: mee,
0: toch?
1: Dat is toch weer een maand.
0: Volgens mij ben ik er in totaal 3 keer niet.
1: Nee, maar dat is toch weer bijna een maand.
0: Bijna.
1: Dat was de vorige keer.
0: Dat is niet een hele maand.
1: Dat was het ook 3-4 keer. Dat is pittig, hoor.
0: Ja, ja, ik weet het. Sorry.
1: Straks moet ik Lawrence weer gaan vragen. En dan overleef ik het helemaal niet meer.
0: Nee. Dat is leuk, toch?
1: Nee, dat is wel gezellig. Ja. Dat is wel heel gezellig.
0: Dus maar, ik heb eigenlijk elke zomer wel plannen.
1: Nee, ja, ik weet niet. Ik heb dit jaar gewoon te veel aan mijn hoofd gehad. Te veel dingen die eraan zaten te komen. Ik eigenlijk helemaal niet dat ik denk van... nu is het juiste moment om eventjes zelf mijn autootje in te stappen. En we rijden richting...
0: Weet ik veel waar. Weet gewoon waar. Ergens heen. Nee, maar
1: naar
0: het is Kroatië ook gewoon prima.
1: Zo, ja. Of naar Portugal of weet ik veel wat.
0: Maar het is ook gewoon goed om lekker een keertje thuis te blijven natuurlijk.
1: Ja, maar ja, een keertje. Ik ben denk ik al... 3 jaar niet echt meer op vakantie
0: geweest.
1: Jeetje. 2-3 jaar.
0: Dat is wel echt,
1: het is
0: vind
1: heel
0: ik
1: erg.
0: Heel
1: ik weet
0: lang.
1: Het.
0: Vind ik echt heel lang.
1: Ja, maar ja, vorige keer mocht ik mee met iemand, maar ik wacht nog steeds op mijn vliegticket. Dus ik weet het niet. Ja.
0: Nou, vriend, wat lullig.
1: Ja, nee, ja, ik denk, gooi het zelf maar op een keertje. Maar nee. Nee, ja, nee, het komt wel goed. Ik bedoel, ik heb een weekend Antwerpen gehad. En
0: dat is in ieder geval iets.
1: Dat was leuk zat.
0: Dus, ja, ik bedoel, daar kwamen goede plannen vanuit. Maar ja.
1: Ja, het is ook niet, kijk. Oké, ik ben dan 3 jaar niet echt op vakantie geweest. Dus niet naar Frankrijk, niet naar wat dan ook. Maar ik ga dan wel gewoon dagjes weg. Ga ik een dagje naar Groningen, een dagje naar Den Bosch. Nou,
0: het is niet alsof je elke dag thuis bent.
1: Ik voor Groningen, maar ik weet niet. Maar we gaan na de uitzending gaan we met meneer Baltus even zitten... wanneer we de eierballendag inhalen.
0: Ah, dat is waar ook. Ja, daar heb ik echt heel veel zin
1: 2
0: in.
1: 2 weken geleden zouden we dat doen. Nou ja, ome Chris die gaat op vakantie toe. Erik Baltus die piept er tussenuit. En ja, wij zaten hier zonder eierballen in de studio.
0: Ja, oeps. Nou, ja, dat heb je soms.
1: Dan kunnen we niks. Dus, ja.
0: Nee, nou goed, dat gaan we in ieder geval nog allemaal inplannen. Inplannen, dus dat komt helemaal goed.
1: Daarom.
0: Wat ik in ieder geval wel nog even wil vragen aan jou als luisteraar eigenlijk. Heb jij nog leuke zomerplannen? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. In ieder geval, wij zijn er eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Laat dat dan zeker even weten. Dat kan naar 0316 6x3. Dus doe dat zeker. Dat vinden wij hartstikke leuk, of niet, Rick?
1: Zeker, absoluut.
0: Ja, weet je wat ook leuk is?
1: Nou?
0: Een leuke plaat instarten zoals No Broke Boys.

0: Wat een lekkere plaat is het toch eigenlijk,
1: ja, hè? Ik vind deze echt wel heel goed. Maar dat vind ik dus zo leuk, dat jij altijd met nieuwe muziek komt die ik nog nooit heb gehoord.
0: Nou, bij deze, deze is net sinds gisteren uit. Oh My God van Rondé. Ja, van Adriaan Persons naar Rondé. Ik zei het toch? We zouden een bruggetje leggen.
1: Ja, heel leuk.
0: En het volgende bruggetje, die wordt nog mooier. Want ja, van sociaal doen met elkaar gaan we door naar...
1: De social plaat.

0: we gaan natuurlijk kijken naar de Sozeplaat van vandaag, zaterdag 25 juli. Ja, en nou denk je vast, op welke dag ga je het dan in hemelsnaam baseren? Dat ga ik je vertellen, want het is een, toch ergens wel een dag waarvan ik niet wist dat die bestond.
1: Nu word ik heel benieuwd, want heel veel dagen wist ik niet dat het bestond. Dus kom maar door.
0: Nee, dat snap ik. Het is vandaag de Internationale Dag voor Vrouwen en Meisjes van Afrikaanse Afkomst.
1: Wow, wat specifiek. Okay.
0: Ja, heel specifiek. Dus wat is het beste om dan te doen? Dan zoek je natuurlijk een vrouwelijke artiest met een Afrikaanse afkomst.
1: Natuurlijk.
0: Tada. Ja, nou moet ik heel eerlijk zeggen, nou heb ik één artiest. Zij heeft geen Afrikaanse afkomst, maar die ga ik uitleggen. Want het gaat over vrouwen en meisjes. En het is maar één plaat die daarbij past.
1: Oké. Kom maar door.
0: Het is heel simpel. Ja, ik heb het natuurlijk over Run the World van Beyoncé. Ja, het is toch wel een beetje het vrouwen teamsong. Of ja, teamsong.
1: Teamsong.
0: Je snapt wat ik bedoel. Ja, en die moet ik natuurlijk tegenover een plaat gaan zetten van een andere vrouw. En zij heeft wel Zuid-Afrikaanse afkomst. Zij komt namelijk uit Zuid-Afrika. En ik heb het natuurlijk over de artiest Tyla.
1: Ah, tuurlijk, ja.

0: Eén plaat die dus alles te maken heeft met meisjes en vrouwen. En een plaat gemaakt door een Zuid-Afrikaanse vrouw. Ja, ik laat de keuze aan jou over thuis. Dus mocht je nou willen stemmen, kan dat zeker. 0316, 6x3. Voor Beyoncé Run the World. Of natuurlijk Tyla met Chanel. Je kan ook stemmen zometeen op Instagram. Rick op de radio. Ben je van harte welkom. Geef me heel even de tijd zodat ik het erop kan zetten. Want ook, ja, ik heb het warm. En ik ben ook niet de snelste momenteel. Dus het komt allemaal goed.
1: Het is
0: maar,
1: wat het is.
0: Ja, hoe lang ken ik jou nou?
1: Mij?
0: Ja.
1: Ja, ik denk een aantal maanden. Of misschien iets korter dan dat.
0: Ik denk sinds een dag of twee.
1: Ja, volgens mij wel, hè?
0: Denk het wel.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het is volgens de ANWB druk op de Europese wegen. Op de route Soleil, die van Noord naar Zuid-Frankrijk voert, staat al een file van 2 uur naar Lyon en nog 1 uur richting Spanje. Ook naar het Gardameer in Italië is het druk. De ANWB meldt 1,5 uur vertraging. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland doe je er in beide richtingen 1 uur langer over. De echte Zwarte Zaterdag is volgend weekend. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van €433 miljoen geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van €47 miljoen naar ruim €18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10 tot 12,5% die Trump deze week bekend maakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Files worden ook wat minder lang in Gelderland. In totaal nu nog zo'n 30 kilometer. De meeste vertraging onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Waardenburg een klein kwartier extra reistijd. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Connect met Rick en Natasha.
1: Leuk dat je luistert naar het tweede uur van Connect Weekend. Ja, we hebben net een social plaat gehad waar jij kon stemmen op de Internationale Vrouwendag. Maar met Afrikaanse afkomst. En we hebben een winnaar. Ja, ja. We gaan luisteren naar Beyoncé. Dit is Run the World.

0: zo'n hele lekkere plaat van Queen. Toch wel een van de beste bands ooit, hè? Zo jammer dat Freddy zo snel is gegaan.
1: Ja, ik ben echt benieuwd of er dan misschien nog meer echt goede platen waren uitgekomen. Ik denk het
0: ja,
1: wel.
0: Ja, 100% samenwerking hier met Gerard Jön. Nee. Maar het is dus echt zo. Ik denk wel dat ik de nieuwe Freddie Mercury al heb gevonden.
1: Oh ja?
0: Want een van onze luisteraars, die is momenteel lekker aan het... ja, volgens mij is hij nou even pauze houden. Maar die kan het ook heel goed. Moet je horen.
2: I want to break free. I want to break free.
0: Nou, Lawrence die kan het erg goed. En het is echt mooi om te zien. Ja, voor de mensen thuis, mocht je nou weten van... joh, hoe ziet Lawrence er nou uit? Kijk, via de camera's kan je het allemaal zien.
1: Het wordt alleen maar beter.
0: Prachtig.
1: Mooi, man.
0: Lawrence, dankjewel voor je prachtige optreden. Ja, wij kregen net een appje binnen. En dat is wel een heel leuk appje, namelijk van Hugo. Dat ze lekker aan het kijken zijn op televisie. Nou, hallo, hi, mensen thuis. Leuk dat jullie kijken. Ja, hij vraagt een liedje aan waarvan wij eigenlijk heel even moesten zoeken wat het was. Want wij zitten hier in Zevenaar, in het zo warme Zevenaar zelfs. Want ik zweet me helemaal kapot, maar dat maakt niet uit.
1: En zelfs hier met airco, hè?
0: Zelfs met airco aan, jazeker. Hugo die vraagt voor zijn dochter Bente... wil jij alsjeblieft weer 3 draaien met Tele Romeo? Maar ik moest echt heel even denken wat het precies was. Dus we hebben gegoogeld. Mm-hmm. Nou, het... Weer 3 is een Duitse K3 eigenlijk. De liedjes die zijn door origine gemaakt door K3 in Nederland natuurlijk. Met Studio 100. Maar in een korte periode hadden ze ook een soort Duitse K3. Waardoor ze dus de liedjes hebben verduitst eigenlijk.
1: Verduist.
0: Ja, ze hebben zelf 6 jaar in Kleef gewoond, zegt Hugo. En dan krijg je dat nou eenmaal. Nou, dan gaan we hem natuurlijk draaien. Dus ik zou zeggen Hugo en Bente uit Duiven. Leuk dat jullie luisteren. Hier is weer 3 met Tele Romeo.
1: Was leuk.

0: je nou onderweg bent op vakantie en je nou nog niet in de sfeer zit, dan weet ik het ook echt niet meer als je nou nog niet in de sfeer zit.
1: Nee, dan jammer dan, denk
0: het
1: ik.
0: Is echt te bizar voor woorden. Ja, en in de tussentijd gebeurt er een heleboel hier in de studio. Maar waar dingen niet gebeurden, dat was namelijk afgelopen week in de rechtbank in Amerika. Ja, de zanger David toonde afgelopen dinsdag in de rechtbank geen enkele emotie toen er foto's van de stoffelijke resten van Celeste Rivas Hernandez werden getoond. De 21-jarige Amerikaan wordt ervan verdacht het destijds 14-jarig slachtoffer te hebben vermoord om te verbergen dat hij haar seksueel had misbruikt. Ja, David Brooks, zoals de artiest echt heet, en het slachtoffer al kende jaren voor haar moord. Ja, het lichaam van het meisje werd ontdekt afgelopen september in de kofferbak van een Tesla die op de naam van de zanger stond. Ja, ze was toen al enkele maanden overleden. Ja, de foto's werden volgens Amerikaanse media tijdens de eerste dag van de zitting in Los Angeles op grote schermen vertoond. En op de beelden waren onder andere Celeste haar onthoofde romp en haar verminkte armen en benen te zien. Ja, volgens een agent waren de stoffelijke resten door ontbinding onkenbaar. Ja, het lichaam zou verminkt zijn door het gebruik van een kettingzaag.
1: Oh, heel luguber. Steeds meer pijn gewoon. Dit is echt bizar.
0: Het is echt te bizar voor woorden.
1: Ik kan hier echt nauwelijks naar luisteren, weet je dat?
0: Ik vind echt, het is.
1: Nee.
0: Ik kom er met mijn hoofd niet bij.
1: Het spijt me, ik heb echt. Ik kan niet eens iets hierop zeggen.
0: Ik vind het heftig.
1: Te eigenlijk. Ik vind het.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik het eenmaal las en zei, toen dacht ik, wacht even. Ik zit wel op de zaterdagmiddag. Dat is misschien niet helemaal een lekkere combi. Maar gewoon, ja, het bizar dat je dit in je hoofd haalt.
1: Ja, ik vind.
0: En ook gewoon geen emotie tonen.
1: Ja, maar kijk, niks. Überhaupt dat je gewoon dit iemand aandoet, dan ben je al gewoon helemaal niet goed in je hoofd. Dus dan verwacht ik eigenlijk ook inderdaad dat je dan geen emotie hebt. Want ja, je bent gewoon niet goed.
0: Het is echt bizar. Het is echt bizar. Ja, wat er uiteindelijk met hem gaat gebeuren, dat gaan we nog zien de komende dagen. Ja, in ieder geval de aanklagers die proberen aan te tonen dat er voldoende bewijs is om hem te vervolgen voor moord en seksueel misbruik. Ja, de advocaten van de zanger die krijgen ook de kans om hun cliënt nog te verdedigen. Ja, en uiteindelijk zal de rechter uiteindelijk beslissen of er voldoende bewijs is, ja, om over te gaan tot een andere rechtszaak.
1: Echt heel bizar. Raar. Ik vind het echt heel raar.
0: Weet je wat ik het eigenlijk een beetje vind?
1: Vertel.
0: Een Amerikaanse idioot.
1: Eens, 100% eens.
0: Gadverdamme.

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het is volgens de ANWB druk op de Europese wegen. Op de Route du Soleil, die van Noord naar Zuid-Frankrijk voert, staat al een file van 2 uur naar Lyon en nog 1 uur richting Spanje. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is zonnig en droog en bijna overal onbewolkt. De maxima liggen tussen de 22 en 28 graden. In de loop van de avond trekt er wat bewolking over in het noorden van het land. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. In het binnenland staat er weinig wind. Vannacht zakt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen meer bewolking en wat neerslag bij een middagtemperatuur van rond de 22 graden. Na het weekend eerst nog wat regen op maandag. Maar vanaf dinsdag gaat de zon weer volop schijnen en krijgen we warm tot zeer warm zomerweer. Met uitschieters vooral in het zuiden en oosten van het land naar temperaturen boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: was dus het meest gedraaide nummer van mij in 2016. Kyle met Lil Yachty, I Spy.
1: Ja, het is echt zo.
0: Het is echt waar. Ik vind het zo'n heerlijk nummer. En toen zag ik dat hij nog niet in het systeem stond. Ik denk, daar gaan we verandering in brengen.
1: Die komt er meteen in. Boom.
0: Precies. Wat deed jij gisteren om een uurtje of 10:30 s'avonds?
1: 10:30 s'avonds, toen lag ik wel in mijn bed. Toen probeerde ik mezelf echt te dwingen om te gaan slapen. Aangezien ik elke ochtend weer vroeg op moet. Ja. Toen was ik wel van, oké, ga slapen nu.
0: Nou, snap ik wel. Ja, nou, is het raar als ik zeg dat er mensen gisteravond om 10:30 allemaal naar boven keken? De lucht in?
1: Nu ben ik heel benieuwd waarom.
0: Nou, er was namelijk een vuurbal te zien gisteravond in sommige delen van Nederland. Ja, rond de klok van 10:30 was er een vuurbal in de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten, maar ook hier in Arnhem. Ja, en het gaf bijzondere fenomenen en bijzondere beelden eigenlijk wel. Ja, volgens satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft gaat het om een satelliet van onze grote vriend Elon Musk, oftewel van SpaceX. Ja, die terugkeerde in de atmosfeer. Ja, Starlink 1541, zo gaat hij rond als naam. Ja, wat mensen zeggen is, hij kwam boven de atmosfeer van Engeland kwam hij binnen en daar begon hij te breken en dus op te branden. Ja, dat gebeurt doorgaans op hoogtes van 90 tot 50 kilometer. Ja, en het is echt bizar, want zelfs op Texel is hij te zien. Ja, het is echt bijzonder. Heb je ooit zoiets gezien?
1: Nee, helaas niet eigenlijk. Ik heb wel vallende sterren en zo gezien. Maar echt zoiets als dat, helaas niet. En dat lijkt me wel echt vet. Ik had echt gewoon uit mijn raam moeten kijken, want ik was gewoon nog wakker.
0: Nou, je zou maar gewoon eens rustig in je achtertuin zitten barbecue nog om 10:30. En je denkt, nou, het vlees is nog niet op, ik ga nog even een uurtje door. Ja. En er ligt opeens een satelliet voor je neus.
1: Ja, is vet.
0: Of een boordcomputer met SpaceX erop, weet je. Dat is bizar. Ja, het was minutenlang is er nog een dampsporen in de atmosfeer te zien. En ja, dat zijn eigenlijk de microscopische metaaldeeltjes die dan in de bovenste delen van de dampkring zitten en daar dus worden achtergelaten. Mm-hmm. Eigenlijk dus om eventjes mezelf vast te plakken aan dit bureau, niet goed voor het milieu.
1: Nee.
0: Ja, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel,
1: nee, dat is echt totaal niet.
0: Ja, het is eigenlijk helemaal niet goed. Maar ja, aan de andere kant, we leren wel weer heel veel over de ruimte op deze manier.
1: Ja, ik vind het wel een beetje dubbel inderdaad. Want er wordt er ons heel veel opgelegd van je mag dit niet, je mag dat niet, je mag dat niet. Maar vervolgens zijn we wel allemaal raketten de ruimte aan het schieten. Ja. En soms wel ook een beetje voor niks.
0: Nou ja, zal ik je sterker vertellen. Er komt een satelliet aan in de ruimte van een Amerikaans bedrijf. En het is echt waar jij zelf zon kan bestellen.
1: Wat?
0: Ja, serieus.
1: Hoe moet ik me dit voorstellen?
0: Er is een bedrijf in Amerika die denkt van dit gaan wij beter doen. Ik heb bijvoorbeeld om 3:00 s'nachts heb ik zin om te barbecuen. Ik nodig al mijn vrienden uit, maar ik wil zon. Dan kan jij dus met die satelliet. Het is trouwens echt mega duur. Volgens mij is het echt iets van 70.000 euro om te bestellen. Of 7.000 euro. Ergens in die trant. Dat je echt denkt van ja, hoe dan? Maar je kan dus die satelliet, kan je een abonnement opnemen en dan kan je zeggen, joh, ik wil om 3:00 s'nachts op 25 juli s'avonds wil ik zon op die en die coördinaten hebben. Dan gaat die satelliet gaat zich draaien met spiegels.
1: Is dit
0: en die
1: serieus?
0: Gaat, ja, ik ben bloedserieus.
1: Ik geloof het niet.
0: Die gaat dan de spiegels naar die juiste coördinaten, zodat jij de zon kan hebben. Ja, dat is toch gestoord.
1: Ja, maar stel je voor, je ligt gewoon lekker te slapen. En ineens zie je gewoon bak met licht. Zo, boom, oké, hier de zon.
0: Ja, omdat de buurman even wil gaan barbecuen om 3:00 s'nachts. Dan lig jij.
1: Ja, maar wat is dit? Dit is toch gewoon knoeien met natuur.
0: Serieus. Nou, heel veel mensen zijn dus ook helemaal niet blij mee. Omdat het dus de natuur verstoort.
1: Ja, daarom.
0: Ik bedoel, bepaalde biodiversiteit, die hechten zich natuurlijk ook aan het dag-nacht circuit, om het zo te zeggen.
1: Ja.
0: Met het groeien, met, nou, weet ik veel wat allemaal. Wat dacht je van al die dieren? Ja, het is echt.
1: Dit vind ik bizar.
0: Het is echt bizar.
1: Dit vind ik het allerbizarste wat je mij hebt verteld.
0: Ja, het is echt waar. Het is, ik weet niet of ik het zou doen. Zeker niet voor die prijs.
1: Nee, absoluut niet. Er zit geen enkele twijfel mogelijk in voor mij. Echt niet.
0: Zie het daarvoor je. Dan loop je gewoon midden in New York bijvoorbeeld. En je denkt van, nou, ik ga van een nachtwandeling door New York maken. Eens kijken hoe al die crackgasten erbij zitten. Ja, want dat is ook New York. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. En vervolgens loop je in de straat en is het gewoon hartstikke bam, daglicht. En dan zijn er opnames voor de nieuwe Spider-Man film. Ja, we dachten, we gaan nog eventjes een uurtje door. Dus we denken, we zetten de zon even open. Ja, wat is toch bizar.
1: Ik vind het echt heel graag.
0: Maar dan de hele grap, als je tegen iemand zegt, als het regent buiten. Dan is het, oh, heb jij dit besteld? Dat je dan straks hoort, ja, dat klopt. Ja, ik denk, de plantjes zijn een beetje droog. Ja, dat is toch bizar. Waar gaat de wereld heen?
1: Ja, naar een hele bijzondere plek blijkbaar.
0: Heel bijzonder. Maar het is niet over totdat het over is, denk ik dan maar.
1: Ja, blijkbaar.
0: Het is echt bizar. Hoe dan?
1: Ja, ik heb er geen woorden voor alweer, nee.
0: Ik ga je even van bij komen. Dit is Lenny Kravitz op je radio. Leuk dat je luistert.

0: ruimte. Door naar de vampieren. Samen met Tame Impala. Dracula. Dat is ook weer zo eentje die helemaal fire is gegaan.
1: Waar?
2: Wat was dit?
1: Ik wou een soort Dracula-geluid maken.
0: Nou, ik weet niet welke films jij hebt gekeken, maar dit lijkt alles behalve op Dracula. Maar goed, het is 4:10. We zijn iets aan de late kant, maar dat is helemaal niet erg. Het is tijd voor een spelletje.
1: Yeah!
0: Ja, we gaan weer een spelletje spelen. En mocht je het spelletje nog niet kennen, wees niet getreurd. Ik ga het je helemaal uitleggen van begin tot eind. We gaan een spelletje spelen met de naam Raad de Artiest, waar ik een paar cryptische hints ga geven over een random artiest. Het kan een solo-artiest zijn, het kan een duo zijn, het kan een trio zijn, het kan een band zijn, een producer, een DJ. Het kan letterlijk alles en iedereen zijn. Eentje die ik aan mijn duim gezogen heb, eentje die in nieuws is geweest, of iemand die net overleden is.
1: Oh, wat zielig.
0: Ja, dat kan ook. Dat bestaat ook helaas. Ja, dus ik zou zeggen, ben je er klaar voor? Zit je op de bank? Zit je achter de televisie gezellig naar ons te kijken? Wat doe jij nou?
1: Nee, ik zit niet te kijken.
0: Naar ons te kijken, dan zou ik zeggen, zet het volume van je tv of radio ietsjes harder. Nee, zet hem maar gewoon flink hard. En dan zou ik zeggen, daar komt-ie. Ik ben op zoek naar een vrouw die is geboren in 1981 in het land genaamd Engeland. Ja, ze heeft de Britse als de Nieuw-Zeelandse nationaliteit. En in 2004 is ze pas doorgebroken. Ja, ze heeft eigenlijk maar één nummer één hit gehad in het Verenigd Koninkrijk. En daar is voor de rest ook wel mee opgehouden. Maar één van haar nummers, die werd genomineerd voor een Grammy. En dat groeide uit tot een inspirerend pop-anthem. Ja, het nummer bleef jarenlang een nieuwe opleving dankzij een bepaalde film en sociale media. Ja, haar broer is ook zanger en die is onder andere bekend van hits zoals Gotta Get Through This of If You're Not The One. Het kan echt iedereen zijn. Ja, samen hebben ze een Guinness World of Record record. Ja, als eerste broer en zus die allebei afzonderlijk een nummer 1 hit hebben gehad in het Verenigd Koninkrijk. Is blijkbaar een record.
1: Knap.
0: Weet jij wie ik zoek? Stuur vooral een appje door naar 0316-6x3. Dan hoor je haar straks na het nieuws van 4 uur. Ja, en als je het weet, dan moet ik zeggen,
1: chapeau.
0: Want dit zijn best lastige hints, merk ik alweer. Ja, ondertussen gaan we moonwalken. Want we hebben het al over de ruimte. En straks gaan we het nog een keer over de ruimte hebben.
1: Ja. Interessant.
0: Hebben we daar nog ruimte voor?
1: Nee. Oh. Jawel, kan wel. Nou ja, altijd. Goed.
0: Het is wat het is.

nog één hint geven. Voor de artiest die we zoeken. Ja, ik kan je vertellen, ik heb haar ooit in de studio gehad. Denk daar maar eens over na. Zometeen na het nieuws van 4 uur. Dit is 30 Seconds on Mars. Walk on Water.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Bij de Noord-Duitse stad Bremen is aan het einde van de ochtend een vliegtuigje op een huis gestort. Er is 1 dode en 1 vermiste. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeval niet thuis. Het eenmotorige vliegtuig dat plaats heeft voor 4 inzittenden was net opgestegen van de luchthaven van Bremen toen het misging. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. En het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft gisteren een paar uur stilgelegen vanwege het vangen van een poes met 2 kittens die langs de rails liepen. De treinmachinist seinde de verkeersleiding in toen hij ze bij het spoor zag lopen. Ook al is dat bij kleine dieren niet verplicht, zoals dat wel het geval is bij loslopende schapen of koeien. De katten worden door een dierenarts gecontroleerd en als ze niet gechipt zijn, dan wil de machinist ze adopteren, zei hij tegen RTV Drenthe. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan nog slechts 2 files in Gelderland. De meeste zijn gelukkig in de loop van de middag opgelost. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Kootwijk nog 10 minuten oponthoud. En 5 minuten vertraging nog op de A15 van Nijmegen naar Gorkum voor Afrit Arkel. En er staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB.

en alweer het laatste uur van Connect Weekend. Ja, we hebben net een spelletje gespeeld, genaamd Raad de Artiest. Ja, en ik was op zoek naar onze Britse koningin. Ik had het natuurlijk over Natasha Bedingfield. Hier is het dan met Written.

0: Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato. Tommy Cash hoorde hier zojuist op Connect. Ja, het Songfestival. Iets buitenaards.
2: Vind je dat buitenaards?
1: Nee, dat is gewoon een leuk bruggetje naar mijn volgende onderwerp.
2: Ik dacht al van wauw, ik weet niet waar die buitenaards...
1: We blijven namelijk een klein beetje in het vlak van de ruimte. Dat lijkt me het allerbeste wat we kunnen doen om even in de ruimte te blijven.
2: Okay.
1: Want, ja, het is echt, echt bizar, maar sterrenkundigen die hebben een soort suiker ontdekt tussen de sterren. En dat suiker dat komt ook voor in frambozen of bijvoorbeeld zelfbruiners. Ja, het is echt waar. Ja, het gaat om,
2: hoor ik vandaag.
1: Ja, en het gaat om, let niet op mijn uitspraak, erythrulose. En ja, dat is een soort suiker die is gevonden met behulp van twee radiotelescopen in Spanje. Ja, volgens data die in het onderzoek zijn gebruikt, komt de suiker voor in een grote gaswolk in de buurt van het centrum van de Melkweg. Ja, de resultaten die waren een tijdje geleden gepubliceerd in het tijdschrift Nature Astronomy. Ja, de vondst is erg interessant omdat ze informatie geven over hoe het leven is ontstaan. Ja, verschillende soorten suiker leveren energie aan elkaar en aan onze cellen en vormen daardoor dus een deel van het menselijk DNA. Ja, het is niet per se cruciaal of niet essentieel voor het leven, maar het kan worden omgezet in een vorm die mogelijk wel cruciaal is voor het ontstaan van het leven op aarde.
2: Oké, interessant weer.
1: Ja, daarom.
2: Alsof wat een bizarre dingen zeg.
1: Het is echt bijzonder hoeveel het gebeurt. Ja, want het is niet de eerste keer dat er een suiker is gevonden in de ruimte. Want ongeveer 25 jaar geleden werd er een variant van tafelsuiker ontdekt.
2: En wat is dat precies?
1: Nou, je weet wel dat spul wat je in je thee gooit, tafelsuiker.
2: Ja. En dat is daar dan ontdekt?
1: Ja, een vorm van of iets wat gelijk ligt aan tafelsuiker.
2: Oké, interessant. Ja.
1: Ik denk dat André Kuipers een kopje thee heeft laten vallen en dat die suikerkorrels nog even door de ruimte
2: heen. Stiekem heeft het gewoon, ligt gewoon daardoor.
1: Over natuurvervuiling gesloten.
2: Ja, daar zijn we goed in, toch? Dus.
1: God, dat zouden ze maar eens over 200 jaar achterkomen. Weet je, weet je nog dat hoe lang geleden de tafelsuiker is ontdekt in de ruimte? En dat er gewoon blijkt dat er ook potjes zijn gevonden en lepels, weet je wel. Dat potje suiker ontsnapt is naar buiten toe. Dat zou toch veel te mooi zijn.
2: Ik vind het heel mooi,
1: ja. Ik vind het wel heel leuk. Ik vind het wel heel leuk. Dus ja, het is voor nu nog op één plek gevonden in de ruimte. Maar het betekent niet dat het niet op andere plekken te vinden is. Dus ze gaan nog meer onderzoek doen. En het is echt te bizar voor woorden.
2: Ja, ik vind het wel heel bijzonder. Maar wel interessant, al deze feitjes en weetjes over de ruimte.
1: Het was een buitenaards feitje.
2: Wauw.

0: van de beste bands uit de Nederlandse geschiedenis. Een van de beste live bands uit de Nederlandse geschiedenis. Ik weet niet of je Direct ooit live hebt gezien, maar holy guacamole. Echt waar. Als je ooit de kans hebt om deze gasten live te zien, doe het.
1: Doe het.
0: Doe het. Echt waar. Super gaaf. Ja, ik heb goed nieuws vanuit Arnhem. En ik weet zeker dat jij dit nieuws ook wel heel leuk gaat vinden.
1: Oeh, ik ben heel benieuwd.
0: Want er is namelijk goed nieuws voor studenten van de podiumkunstopleiding van de Rijn-IJssel in Arnhem. Ja, nadat zij hoorden dat de school van plan was om een groot deel van de docenten te laten vertrekken en het lesaanbod drastisch te veranderen, ja, kwamen ze in actie. En aan dat verzet geeft de opleiding nu gehoor. Althans, voorlopig, want er is nog steeds verandering nodig. Ja, het was namelijk even schrikken voor de studenten van de dans, muziek, theater en musical opleiding toen ze hoorden dat het Rijn-IJssel van plan was hun opleiding te gaan veranderen. Ja, het kon minder geld naar de opleidingen, dus zouden 6 docenten van de muziekopleiding en 3 van de theateropleiding moeten vertrekken. Ja, daarmee zouden lessen wegvallen en zouden minder 1-op-1 tijd overblijven. Ja, en tegen die plannen kwamen de studenten in verzet en door gesprekken met de directeur, een petitie en een melding bij de inspectie van onderwijs worden de veranderingen met een jaar uitgesteld. Ja, de acties en petities hebben dus zin, zo zegt Wessel van Schriek, student aan de muziekopleiding. En dan zeggen we voelen dat ze serieus genomen worden en dat er eindelijk naar ons geluisterd wordt. Ja, ik vind het bizar.
1: Ja, maar wat is ook een jaar uitstel?
0: Ja,
1: ik heb precies
0: nee, maar,
1: okay,
0: dat
1: maar gaat
0: alleen.
1: Het volgend jaar dan gewoon alsnog door? Ja, ik mag hopen of niet, maar dan ga ik echt hier alles aan doen. Dan kan ik je nu zeggen, ik ga er dan echt alles aan doen om het niet zeg maar te laten doorgaan. Dat
0: ja, ik denk dan met alle respect, hè, en dat bedoel ik echt om te. Het klinkt heel negatief, maar ik bedoel het heel positief. Laat dan op zijn minst de jaren die al bezig zijn, die gewoon hun opleiding afmaken en doe ik daarna de opleiding op.
1: Ja,
0: in plaats van dat je halfwege het jaar zegt, oh, want weet je wat?
1: Ja, hoe lullig is dat ook gewoon voor de studenten, weet je wel? Dat je denkt,
0: dan niet alleen.
1: Je betaalt gewoon hartstikke veel. Ik bedoel, studeren is niet goedkoop. Laten we daarin eerlijk zijn. Je betaalt gewoon hartstikke veel voor een goede opleiding. En dan besluiten ze gewoon van, oké, we gaan bezuinigen. Maar dan bezuinig je echt in het compleet verkeerde. Want het is een studie, een school. En dat is zo belangrijk. Ik kan er echt met mijn hoofd niet bij.
0: Ik denk dan bij mezelf, ga dan kijken op een andere manier. Of je misschien de huur van het pand naar beneden kan krijgen. Of kijk, dat je dan gaat verhuizen in de zomervakantie, dat vind ik dan nog geen eens zo'n heel gek idee, omdat dan de huur lager ligt.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik weet van hun, ze hebben echt een gigantisch pand.
1: Yeah.
0: Maar ja, om op docenten te gaan bezuinigen terwijl je een schoolinstelling bent, daar klopt niet.
1: Nee, ik vind dat echt inderdaad bizar. Maar wel echt, ik ben er heel gelukkig mee dat ze in ieder geval voor nu weer oké zitten. En ik heb zoiets van, oké, een jaar. Dat is in ieder geval, een jaar gaat snel. Maar wellicht kunnen we gaan nadenken, oké, wat kunnen we dan wel regelen om dan volgend jaar het wel allemaal ook alsnog goed voor elkaar te hebben. En dat inderdaad gewoon leerlingen en studenten gewoon kunnen studeren zonder problemen. Want volgens mij heeft iedereen daar gewoon recht op.
0: Dat denk ik zeker. Ja, één van de studenten, Amy Hulsbergen, die is student aan de theateropleiding. Ja, die is ook erg blij dat studenten kunnen meedenken over de nieuwe plannen. Ja, ze zegt wel dat het vertrouwen in Rijn-IJssel nog steeds een beetje geschaad is. En dat vind ik ook eigenlijk helemaal niet gek. Want ja, niet alles is natuurlijk zoals het was. En er zijn gewoon fouten gemaakt. Die kan je nou op geen enkele mogelijke manier nog terugdraaien.
1: Nee, absoluut niet.
0: Het is echt, want ik kan me ook bedenken als jij als docent zijn en te horen krijgt, joh, je staat vanaf volgende week op straat. Wat volgens mij wettelijk gezien ook nog geen eens mag. Dan zou ik ook denken van weet je, dan zoek het maar lekker uit.
1: Ja, ik zou ook gewoon inderdaad, stel ik werk daar, zou ik ook denken, ja, wil ik dit wel? Dat is zo onzeker wat je dan hebt. Ja, daar word je ook niet vrolijk van.
0: Nou ja, dat niet alleen. Maar wat dacht je van, er valt gewoon in principe een heel, heel deel valt weg.
1: Ja.
0: Op welk vlak dan ook. Of het nou financieel is voor de docenten. Of gewoon een letterlijk de opleiding van de studenten die er zitten.
1: Mm-hmm.
0: Ja, bizar.
1: Daarom.
0: Bizar.
1: Ja.
0: Echt, maar ja, goed. Er zit dus een uur, wou ik zeggen. Een jaar vertraging in. Dat is dan wel goed. Dan is het even wat het is, maar ja, hopelijk kunnen ze daarin iets regelen.
1: Ja, ik bedoel, we kunnen nu weer een jaar vooruit. En misschien dat mensen thuis ook wel allemaal ideeën hebben. Ben ik ook wel benieuwd naar. Misschien heb jij wel het idee hoe we hierin kunnen gaan helpen eigenlijk. Ik wou zeggen, protesteren, maar dat is niet het juiste woord wat ik zocht.
0: Demonstreren.
1: Maar gewoon, ja, dat.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat de uitkomst gaat zijn. En hoe we over een jaar hier weer zitten. Hopelijk
1: inderdaad
0: met het goede nieuws dat het gaat gewoon door.
1: Ja, dat zou wel heel fijn
0: zijn. We kunnen gewoon weer lesgeven en we hebben genoeg.
1: Mm-hmm. Dus dat is toch beter.
0: Mocht je nou goedkoop les willen geven, de Rijn IJssel zou je vast waarderen. We gaan eventjes de hete temperaturen opzoeken met Mr. Worldwide. Dalen, dit is Fireball.
2: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: baby. I'm a fireball.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie- en veiligheidsdienst. De andere was een reguliere passagiersbus. Bij de Noord-Duitse stad Bremen is aan het einde van de ochtend een vliegtuigje op een huis gestort. Er is 1 dode en 1 vermiste. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeval niet thuis. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. En het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft gisteren een paar uur stilgelegen vanwege het vangen van een poes met 2 kittens die langs de rails liepen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: samenwerking tussen Justin Bieber en de Kid Laroi heeft nog nooit zo goed uitgepakt. I Need You to Stay, dat zongen ze samen op Coachella dit jaar. Ja, het is toch echt zo. Het is echt zo.
1: Echt, echt zo.
0: En wat een gaaf. Oh, en wat een gaaf optreden. Ja, ik heb weer. Ja, we hebben twee standjes hier. Dat klinkt heel raar. Maar goed, het is zaterdagmiddag, wat maakt het uit. We hebben twee knopjes hier op. Heel leuk op het mengpaneel in het programma. En dat is de handmatige modus en de niet-handmatige modus. Ja, ik was vergeten om hem even uit te zetten.
1: Oeps.
0: Kan gebeuren. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Het is dinsdag. Ik ben helemaal van mijn leg.
1: Ik ga maar lekker naar huis. Ja, is goed.
0: Nou ja, nog een half uurtje. Vind je het erg?
1: Nee, komt helemaal goed, joh.
0: Nou ja, goed. In ieder geval, goed nieuws voor de fans van Teddy Swims. Ja, volgend jaar keert Teddy Swims terug in de Ziggo Dome. Namelijk op 16 maart staat hij met de Ugly Tour. Staat hij weer in de Ziggo. Ja, en dat is niet de eerste keer dat hij er staat. Want hij heeft het eerder vorig jaar ook al gedaan. In februari stond hij daar. En deze zomer stond hij op Pinkpop. En wie kent hem niet? Wie kent hem niet?
1: Wie kent hem niet? Ja, nou, iedereen denk ik ondertussen wel. Misschien dat de naam Teddy Swims mensen wel niet heel veel zeggen, maar de muziek, absoluut. Dat is in ieder geval zeker.
0: Ik ben ondertussen het systeem aan het slopen. Ja,
1: oh,
0: het is
1: echt
0: weer handig. Ik doe weer dingen tegelijk, joh.
1: Nou, maakt niet uit. Het kan allemaal gebeuren, hè? We zijn ook maar mensen.
0: Daarom. Ik doe ook alleen maar mijn best. Ja, doet hij het? Ja. Ik druk weer op te veel knopjes. Dit is wel echt mijn fout deze keer. Kan gebeuren.
1: Het is al opgelost. Dus
0: maar mocht je nou heen willen, de kaartverkoop voor het concert, die start 31 juli. Ja, en ik kan je vertellen, ik wil heen.
1: Ja, maar dat is vrij duidelijk ook inderdaad. Want je bent echt wel een fan.
0: Ik vind hem zo goed. Kippenvel als ik eraan denk. Echt waar, dat is niet normaal. Ja, daarom wil ik hem ook heel graag voor je gaan draaien. En ik ga dat doen met zijn nieuwste single. Of nou ja, ondertussen al niet meer de nieuwste. Maar
1: ik denk dat iedereen hem toch wel kent.
0: Een recent uitgebrachte plaat van hem. Ik heb het natuurlijk over Mr. Know-It-All. Oftewel, alle eentjes zwemmen in het water. Tenminste, zoals wij hem altijd afkondigen. Dit is Teddy Swims.

0: Daddy Swims. Hier is hij juist op je radio. Ja, het is bijna 4:15. We hebben nog 20 minuten op de klok staan. En het is tijd voor het mannen- en het vrouwennieuwtje. En zoals iedere week gaan we weer beginnen met het vrouwennieuwtje. Dus ik zou zeggen, Natasha, take it away.
1: Ja, nou vandaag gaan we het dus in ieder geval hebben over dat vrouwen meer slaap nodig hebben dan mannen. Had je daar een idee van? Denk je van, nou, ik voel dat
0: ja.
1: wel. Ja, dat is een hele overduidelijke ja. Maar waarom komt dat nou? Ben je daar heel benieuwd naar? Nou, ga dan vooral even goed klaarzitten. Want hier heb ik het antwoord voor jou. Vrouwen die hebben gemiddeld 20 minuten meer slaap nodig dan mannen. En dit komt voornamelijk doordat de vrouwelijke hersenen overdag intensiever worden gebruikt. En dan bedoel ik het niet als in, oh, vrouwen zijn slimmer. Maar als in, vrouwen die zijn een stuk meer, vaak, bezig in hun hoofd. En ook gewoon van alles wat wordt verwerkt. En vrouwen doen vaak toch wel heel veel dingen tegelijkertijd. En in die zin wordt er gewoon heel veel verwerkt.
0: Okay.
1: Ook heeft het te maken met hormonale schommelingen. Want vrouwen die hebben natuurlijk gewoon heel veel hormonen in het vrouwelijk lichaam. En daardoor hebben vrouwen meer slaap vaak nodig. Dit kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met menstruatie, zwangerschap, de menopauze bijvoorbeeld. En dat heeft allemaal invloed op je slaapkwaliteit.
0: Oké, dat kennelijk zoveel invloed heeft, dat wist ik ook niet.
1: Want ik wist dit wel in principe, dat vrouwen eigenlijk meer slaap nodig hebben. Maar waardoor het nou eigenlijk inderdaad precies kwam. Ja, hormonen, dat wist ik. Maar dat hersenen overdag intensiever gebruikt worden, dat wist ik nog niet.
0: Nee, dat vind ik sowieso. Dat ik denk van ja, maar waarom is dat dan zoveel intensiever als dan bij mannen? En ik denk ergens dat wij als mannen, en zeker als ik even kijk naar de huidige jeugd, wij halen meer nachtjes door.
1: Ja.
0: Dus wij wennen aan te weinig slaap hebben en wij gaan
1: absoluut
0: wel door.
1: En dat is ook niet goed, hè?
0: Nee, dat klopt. Maar ik wil daar ook mee niet zeggen dat de vrouw natuurlijk niet doorgaat en meteen de zakken de maan bij neerlegt. Maar ja,
1: ik
0: vind het een interessante. Ook omdat ik niet zo goed weet dat ik denk van ja, wat ik ja, goeie.
1: Ja, het is inderdaad gewoon, ja, wat kun je erover zeggen? Ja, vrouwen hebben gewoon slaap nodig. En nu is het natuurlijk wel zo dat natuurlijk iedereen is anders. Iedereen heeft een andere behoefte en iedereen heeft een andere levensstijl. Maar eigenlijk is het voor je gezondheid toch wel belangrijk, helemaal om alles weer goed functioneel te laten werken, om gewoon genoeg slaap te pakken. En nu hoop ik natuurlijk ook dat dat mogelijk is. Want soms is het de ene keer moeilijker dan de andere. Maar hè, dat heeft iedereen wel een keer, denk ik.
0: Daarom. Nou, dan weten we dat ook weer. Dankjewel, Natasha.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, ik kreeg een appje en ik moest hier eigenlijk wel om lachen.
1: Vertel.
0: Ik kreeg een appje van Sander, die staat met pech langs de weg.
1: Dat vind ik zielig.
0: Life is life, hè?
1: Inderdaad.
0: Het is exact. Dat is het leven.
1: Helaas.
0: Dat is het leven.

0: originele versie uit 1978 van Kiss, I Was Made For Loving You, baby.
1: Wauw.
0: Het is jammer dat Bessie niet instart.
1: En gewoon awkward silence.
0: Ja, awkward silence. Ja, normaal gesproken gaan we naar het mannennieuws toe. Maar we hebben ons een klein beetje verkeken op de tijd, waardoor we het mannennieuwtje wordt het Formule 1 nieuws. Want het is weer zover. Dit weekend staat het weer te gebeuren. De GP van Hongarije. Ja, waar de eerste GP ooit gereden werd in 1986. En een aantal van 40 races tot nu toe al gereden zijn. Is het dit weekend weer zover. Ja, de laatste GP is natuurlijk vorig jaar geweest op het circuit van Hongarije. Waar momenteel de kwalificatie gaande is. We hebben net kwalificatieronde 2 achter de rug. Waar ik slecht nieuws heb voor de fans van Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alexander Albon, Stroll, Bottas en Perez. Ja, zij liggen eruit. Onze eigen echte regionale held Nico Hulkenberg. Ja, die zit er wel nog in. Hij staat momenteel op plek nummer 10. Ja, onze eigen Max Verstappen staat op plek nummer 6. Want met zijn oude banden kon hij helaas niet zijn eigen tijd verbreken. Ja, het wordt dus erg spannend. We gaan even kijken naar de feiten. Want er worden in totaal 70 rondjes gereden. Met een totale lengte per ronde van 4,38 kilometer. De snelste ronde ooit gereden is in 2020 geweest. Met een tijd van 1 minuut 16,6. Ja, en het is echt te bizar voor woorden. Maar de laatste winnaar is Lando Norris geweest. Met op tweede plek Oscar Piastri. En op nummer 3 George Russell. Als we gaan kijken naar hoe het schema eruit ziet voor dit weekend, is het vandaag dus momenteel de huidige kwalificatie. Ze zijn bijna klaar. En morgen is het zover. Om 3 uur wordt de race gereden in Hongarije. Waar jij het gewoon kan volgen. Ja, met de bochtige Mickey Mouse baantjes. Net iets buiten Boedapest.
1: Oké.
0: Dus een hele mond vol woorden. Maar ik ga zeker weer kijken. En dit keer lieg ik niet, want vorige week toen was het 3 uur geweest. En keek ik om 4:30 en denk ik, oh ja, de Formule 1 was. Dus ook ik vergeet het wel eens. Ook ik vergeet het wel eens.
1: Tja, dat heb je soms, hè. Het kan niet altijd even.
0: Kan gebeuren. Ja, we gaan nou door naar de muziek. We gaan door naar Frankrijk. Ja, dus ietsjes uit de buurt van Hongarije. Maar dat maakt niet uit. We gaan luisteren naar Pilet.

0: heerlijke afrobeat, zoals we dat tegenwoordig noemen. Ik weet niet waar de benaming vandaan komt, maar dat maakt niet uit.
1: Maakt niet uit.
0: Het is een heerlijke plaat, een van de zomerse platen uit Frankrijk, Pile. Van, kan jij Frans?
1: Nee.
0: Goed, dan gaan we de artiestennaam ook niet uitspreken.
1: Want oui, maar
0: ik kom er ook niet uit.
1: Nee.
0: Ja, we gaan even live schakelen met de man, de mythe, de legend van...
2: Dit is Connect. De ballentent.
0: Precies, van de ballentent. Ja, ik zag hem in het systeem staan. Ik denk, die gaan we even gebruiken. Een hele goede middag, Erik. Wat leuk dat je er bent. Hoe is het met je?
3: Ja, prima. Prima.
0: Ja, heb je er weer zin in?
3: Ik heb er zeker zin in.
0: Ja, vorige week was je er niet. En ik heb je echt wel gemist, hoor.
3: Ja, nee, want als je twee dochters hebt die allebei op scoutingkamp zijn geweest... en die komen allebei op dezelfde dag terug, ja...
0: Ja.
3: Dan ben je een beetje een taxi voor die dag. Hè?
0: Dan is dat gewoon soms heel erg wat het is. Ja, wat ga je allemaal bespreken in je programma vandaag? Heb je nog wat leuks?
3: Ik heb een item wat betreft het voetbal.
0: Ja.
3: Ik zou zeggen, het voetbalseizoen komt er binnenkort weer aan over een paar weken.
0: Ja.
3: Ik moet eerlijk zeggen... Dit is ook een leuk item, want dat heeft iets te maken met de Tweede Wereldoorlog.
0: Oké.
3: Ja.
1: Dat is
0: interessante keuze.
3: Ja, en dat heeft te maken met vissers. Vissers en Tweede Wereldoorlog.
0: Nou, ben ik heel benieuwd. Ik ga hem zeker even aangooien in de auto zo meteen. Ik ben benieuwd. Heb je voor de rest wel een fijne week gehad?
3: Zeker.
0: Kijk, dat is belangrijk.
3: Ik heb het rustig aangedaan. Ook voorbereidingen voor de vakantie, want die zit er ook aan te komen.
0: Ja.
3: Ja.
1: Hoort er ook bij.
0: Dat hoort er ook bij.
3: Dus, mijn schoonmoeder die heb ik bovenop de auto
0: liggen. Ja, je had de schoonmoeder in de hutkoffer liggen inderdaad.
3: De hutkoffer heb ik op de auto zitten. Dus
0: ze krijgen gewoon drinken, mensen. Ze krijgen gewoon drinken. Dat is niks aan de hand.
1: Is het niet hartstikke warm daar binnen?
0: Ventilator.
3: Dat vinden ze laatste gaatjes in.
1: Daarom.
0: Verbonden met de auto. Zo'n airco-slang ligt ertussen. Dat is toch ideaal. Ja, je moet je schoonmoeder toch te vriend houden af en toe. Nou, Erik, ik wens jou heel veel succes met je uitzending zo.
3: Ja, dankjewel.
0: Dan gaan wij... Ik weet dat dit ook een favorietje van jou is. En daarom draai ik hem juist aan het eind. Ik heb het over de nieuwe Nothing But Thieves.
3: Die ken ik eigenlijk niet.
0: Jawel, deze ken je wel. Evolution.
3: Oh ja.
0: Nee, de allernieuwste vind ik iets te ruig om mee af te sluiten. Ja. Ik denk, dat gaan we niet doen. Ik ga me hierbij ook meteen afsluiten. Voor iedereen thuis, voor de mensen thuis. Hele fijne weekend. Hele fijne weekend.
1: Hele fijne weekend.
0: Lekker. Nee, goed, maakt ook niet uit. Kan gebeuren. Heel fijn weekend. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Met een gloednieuwe uitzending van Connect Weekend. Voor nu een heel fijn weekend. Tot volgende week. En dit is Nothing But Thieves met Evolution.
1: Doei doeg!

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De explosieve opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. De organisatie waarschuwt dat de positie van LHBTIQ+ mensen wereldwijd onder druk staat en roept op tot strengere aanpak van haatmisdrijven. Langs de route protesteerden ook rechtse groeperingen en de politie hield 15 mensen aan die op weg waren naar een tegenbetoging. De Berlijnse Christopher Street Day, zoals hij heet, is een van Europa's grootste Pride-evenementen. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk moesten meer dan 200.000 mensen hun huis verlaten. In Spanje zijn het er zo'n 70.000. De branden hebben samen al ongeveer 106.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied van ongeveer de helft van de provincie Limburg. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen. De agenten helpen bij de natuurbranden. En bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst. De andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect. De ballentent.

0: 36 jaar terug in de tijd. Deze plaat van Gloria Estefan samen met haar Miami Sound Machine. En Get On Your Feet.
1: Dit is Connect met Erik.
0: Ja, een hele goede middag. Zaterdag 25 juli 2026. Nieuwe aflevering van de Boventent. Tot dan vanavond 7 uur. Heel veel lekker muziek. En natuurlijk ook de nodige items. Maar zometeen Rick Astley. Maar eerst Michael Jackson en History.

Volgens mij is het zijn populairste hit geweest voor Rick Astley. Never Gonna Give You Up. We gingen terug naar de jaren 80 hier bij Connect. Ja, ik heb trouwens nog een item wat betreft, ik zei het straks al bij Rick. Een item wat betreft de Tweede Wereldoorlog en vissers. Nou, het is namelijk zo dat twee vissers gisteravond rond 8:15 bij Doornenburg een opmerkelijke vondst hebben gedaan. Nou, dat zij met een boot op een trailer over een fosforgranaat reden. Oeh. Ja, dat is niet zo fijn in ieder geval. Maar de granaat die vloog vervolgens in brand en die begon hevig te roken. En een expert op het gebied van explosieven kwam samen met de brandweer te plaatsen. En daar bleken twee granaten te liggen, waarvan er al één was ontbrand. En de EOD, dat is toch wel de explosieve opruimingsdienst van Defensie, die werd opgeroepen om de granaten verder onschadelijk te maken. En volgens de politie waren de granaten te zien omdat het water van de Rijn extreem laag staat. Ja, waar niet tegenwoordig. En normaal vormen fosforgranaten helemaal geen probleem, in ieder geval geen gevaar, zolang ze onder water blijven. Maar zodra deze in contact komen met zuurstof, kunnen ze gaan ontbranden.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten. Radio.

beetje techno van Ruffland, samen met Jake Phil en Polis Ruffland. Polis Records, volgens mij, wat ik hier zo zie. En Get Down hier bij Connect. 17:04. Zonder nog Mel en Kim voor je met Showing Out. Mis naar de Achterhoek met Suzanne Freek en de helft van mij.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De explosieve opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen. En bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Op veel plaatsen blijft het helder, maar in de loop van de avond neemt in het noorden de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Waait bijna niet, maar aan zee staat er een matige zuidwestenwind. De nacht begint droog met later in het noorden mogelijk wat lichte regen bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de ochtend is het bewolkt met overal kans op wat lichte regen. 'S Middags blijft het overwegend bewolkt en trekken er een paar buien van het westen naar het oosten over het land. Het wordt een graad of 22 en er staat morgenmiddag een matige westelijke wind die vrij krachtig is in het noordwestelijke kustgebied. Ook morgenavond kunnen er nog een paar buien vallen. Op maandag is er nog kans op een buitje, maar daarna krijgen we zonnig, droog en steeds warmer zomerweer. Op woensdag en donderdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen van 32 tot 35 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Jenna Lopez. Save me tonight, inderdaad. Hier bij Connected HW maakt het bijna 6:08. Ja, Vitesse die heeft gisteren een pijnlijke nederlaag geleden in een besloten oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De Arnhemmers die waren op het eigen trainingscomplex geen moment opgewassen tegen de club uit Deventer, die zonder veel moeite met 0-5 won. Ja, en bij de bezoekers is sinds dit seizoen Jozef Oosting de nieuwe trainer. En hij was in het verleden was de Emmenaar 7 jaar actief bij Vitesse. En hij zag zijn ploeg zonder al te veel moeite en zonder veel van de gebruikelijke basisspelers eenvoudig winnen van zijn oude werkgever. Ja, en voor het hele verslag kijk je in de app of op www.rtvconnect.nl. Ja, en daarin vind je ook een item over een Vitesse-supporter die het boek van Estefana Polman... Even kijken, er was iets met het boek van Estefana Polman. Die schreef het boek over Estefana Polman. Ja, en dan heb ik het over Gerben Engelen. En dat is ook een item wat de moeite waard is om te lezen. www.rtvconnect.nl. Daar staat het hele artikel. Ja, en de volgende artiest die staat de komende weken eigenlijk overal in de wereld. Met zijn After Hours Till Dawn Tour. Daar heb ik het over The Weeknd. Dat is een van zijn hits. Can't Feel My Face. And I know.

70, behoorlijk populair. En ja, ze doen het altijd goed op feesten. De Earth, Wind & Fire, deze in september. Ja, zover is het nog lang niet. Eerst nog even lekker zijn zomerse muziek. Van deze, van Stromae, Alert on Dance.

Het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

van de Eurodance en van de, ja, de Duitse muziek. Vooral toen stond het in de teken, dat was deze plaat. Hij kwam eigenlijk niet verder dan nummer 16 in de tipraden. Daar hebben we het over Chivago en Celebrate the Love. Tot zover deel 1 van de Baltent. Zometeen na 5 uur, nee, na 6 uur zelfs. Zover zijn we al, zijn we nog een vol uur bij je terug. We hebben nog 2 platen voor je klaarstaan. Zometeen Michel Kleijs, samen met Toto Lamon, nog wat. La Messe La, zo'n heerlijke zomerse plaat. Maar nu is deze van David Guetta, samen met Teddy Swims. Gone, gone, gone.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade. Want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One-toestellen. De explosieve opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. En president Tokayev van Kazachstan heeft de Russische president Poetin met klem opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens hem is het een schande dat jonge mensen aan het front blijven sterven. Hij pleit voor een terugkeer naar diplomatiek overleg, zoals de gesprekken die in 2022 in Istanbul werden gevoerd. Tokayev zei op de Kazachstaanse Russische top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin ruim 4 jaar geleden zijn buurland zo uitgebreid is binnengevallen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: toch zou je niet zeggen dat het 26 jaar geleden is dat deze plaat uitkwam. Ricky Martin en She Bangs. Ja, deze moesten we hebben.
1: Dit is Connect met Erik.
0: Ja, we begonnen het tweede uur met de enige hit die ze heeft gehad. Jenny B, Wanna Get Your Love. Welkom bij deel 2 van de Baltent. Nog tot aan 7 uur. Met dit uur nog bericht over P. Diddy. En over Destiny's Child. Maar nu is Deodato.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.

heeft dan even tweemaal het Songfestival gewonnen. De Zweedse Loreen, je hoort haar met Tattoo hier bij Connect. Ja, en meer dan 20 jaar hebben fans moeten wachten. Maar binnen een maand verschijnt de nieuwe muziek van Destiny's Child. Het gaat daarbij om 10 tot 15 remixen van de voormalige meidengroep, waarvan sommige niet eerder zijn uitgebracht. En ook zijn er gastartiesten zoals Missy Elliott te horen. En de zangeressen die brachten in 2004, en dat was dan een jaar voor de breuk van Destiny's Child, voor het laatst nieuwe muziek uit. Ja, het trio ging wel in goede harmonie uit elkaar en zorgde nog voor een aantal keren voor een spectaculaire comeback tijdens de optredens van Beyoncé. Onder andere tijdens de Super Bowl in 2013. En tijdens een concert van haar in Viva Las Vegas vorig jaar. Dus mocht je liefhebber zijn of fan zijn van Destiny's Child, binnen een maand dus nieuwe muziek. Ja, die hebben we helaas nog niet. Wat we wel voor je kunnen draaien is een plaat uit 2001. Wat ook een hele grote hit van ze was. Bootylicious hier bij Connect in de Baltent.

0: half zeven geweest met nu de headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. En president Tokayev van Kazachstan heeft de Russische president Poetin met klem opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ja, ik guess, we stonden nog bij de zomerfeesten van de Nijmeegse Vierdaagse. Of de Vierdaagsfeest, moet ik eigenlijk zeggen. De nieuwe single van Yves Berens hier bij Connect. En misschien is het tijd bij Connect. Ja, en ik zei straks al, de zomer. We komen weer in de weken waarbij de temperaturen weer richting de 30 graden gaan. En daar hoort natuurlijk ook zomerse muziek bij. Zoals deze 2010 van Inna. Sun is up!

tweede hit voor deze dame uit de jaren 80. Haar debuutsingle was Wuthering Heights. Ja, dat werd gelijk een top 4 hit. En een jaar later, eigenlijk in 1985, kwam deze plaat uit. Running Up That Hill van Kate Bush. Hier bij Connect. Daarmee maakt het bijna 7:15 langzaam op richting agenda berichten van 7:15. Inderdaad, met Cindy. Maar eerst gaan we terug naar 2016. Inmiddels alweer 10 jaar geleden.

0: De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio.

T-Spoon. Waarbij dit een debuutsingle was in 1993. No Time to Waste. Ja, en daar ze hebben het al in ieder geval 13 hits gehad. En heel veel bekende platen. En ook nog grote hits. Mercedes-Benz hebben ze toen gehad. Sex on the Beach natuurlijk. Dat was hun grootste hit. En ook nog een cover. Someone Loves You Honey van June Lodge. Uit volgens mij jaren 80 of jaren 70. Ik weet niet precies meer. Tot zover deze aflevering van de Ballentent. We hebben nog een paar platen voor je klaarstaan. Zonder nog Wild Styles Year of Summer. Heel toepasselijk. Katie Tosto en The Black Horse. En deze van Chico samen met Birdie, Head Up. Ik zeg heel fijn weekend. En tot over 2 weken. Ja, volgende week. Ik ben maandag ben ik even een week op vakantie. En dan spreken we elkaar over 2 weken weer op 8 augustus. Hoi!

0: altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws.

Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. En de Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade. Want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One-toestellen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. En de Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Op veel plaatsen blijft het helder, maar in de loop van de avond neemt in het noorden de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het waait bijna niet, maar aan zee staat er een matige zuidwestenwind. De nacht begint droog, met later in het noorden mogelijk wat lichte regen bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de ochtend is het bewolkt met overal kans op wat lichte regen. 'S Middags blijft het overwegend bewolkt en trekken er een paar buien van het westen naar het oosten over het land. Het wordt een graad of 22 en er staat morgenmiddag een matige westelijke wind die vrij krachtig is in het noordwestelijke kustgebied. Ook morgenavond kunnen er nog een paar buien vallen. Op maandag is er nog kans op een buitje, maar daarna krijgen we zonnig, droog en steeds warmer zomerweer. Op woensdag en donderdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen van 32 tot 35 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Ewald van Liemt met het radionieuws. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nuu. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nul. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond

0: jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de Liberale Partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nu. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. Op het Comomeer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro neemt het voor de liberale partij dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nul. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Op veel plaatsen blijft het helder, maar in de loop van de avond neemt in het noorden de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Waait bijna niet, maar aan zee staat er een matige zuidwestenwind. De nacht begint droog met later in het noorden mogelijk wat lichte regen bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de ochtend is het bewolkt met overal kans op wat lichte regen. 'S Middags blijft het overwegend bewolkt en trekken er een paar buien van het westen naar het oosten over het land. Het wordt een graad of 22 en er staat morgenmiddag een matige westelijke wind die vrij krachtig is in het noordwestelijke kustgebied. Ook morgenavond kunnen er nog een paar buien vallen. Op maandag is er nog kans op een buitje, maar daarna krijgen we zonnig, droog en steeds warmer zomerweer. Op woensdag en donderdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen van 32 tot 35 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de Liberale Partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft hij Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Please hug me around the rock. Please hug me around the rock.

0: Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft hij Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro neemt het voor de liberale partij dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Er zijn nog bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran.

0: van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect. Touch. You. Right now.

0: nacht.
1: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
2: Luister Connect. Luister Connect in heel Midden-Gelderland.
3: Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker één persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker één persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.